0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie. 2 voor 6 goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, opnieuw staking in al onze Belgische gevangenissen. Ja, maar dat is een moeilijk woord even.
2: De cipiers die leggen rond deze tijd het werk neer tot morgenochtend 6 uur. Omdat justitie niets doet aan de overbevolking in de gevangenissen en de bijna 600 grondslapers. Ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven duren. En overleg met de bevoegde minister Annelies Verlinde leverde niets op voorlopig. Moet je binnenkort opnieuw meer belastingen betalen? Als je een tweede verblijf hebt, de kans bestaat, want het is één van de voorstellen die in de startnota staan van premier Bart De Wever in de zoektocht naar extra geld voor het begrotingstekort. Ook tweede verblijf in het buitenland zou onze regering extra willen belasten. En in de Verenigde Staten zijn de parlementsleden niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump die zeggen dat China geen bondgenoot is van de VS. Daarom mag president Trump niet te veel toegevingen doen aan zijn Chinese collega Xi.
3: Nostalgie weer.
2: Het is geen hondenweer vandaag, integendeel een heerlijke zonnige herfstdag bij zo'n 25 graden. Ook het weekend wordt aangenaam. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna opnieuw zonnig met enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
3: De 80s en 90s, top 2000.
5: Sander en Veronique.
1: We gaan er gewoon al aan beginnen aan die laatste dag. Die finale dag van de 80s en 90s, top 2000. En we beginnen prachtig op 125 met de Dire Straits. Goedemorgen. We are music. Ik hoop dat je luchtgitaar gestemd is, hoor.

0: MC Hammer, You Can't Touch This. You can't touch this. Op 124 in jouw 80s en 90s top 2000. Ook het nummer waar op dit gebaseerd is, Super Freak van Rick James, passeerde dan al hoor. Je ziet maar, voor ieder wat wils in die leukste lijst ter wereld. En zo meteen gaan we verder.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Goedemorgen, we zijn alweer vrijdag. Het einde van de week longt alweer, bijna weekend. Maar dat gebeurt niet. Vooraleer we natuurlijk weten wie de winnaar is van onze top 2000.
0: Ja, 80s en 90s top 2000. Goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Hoe is het met de batterijtjes? Duracell gewijs?
2: Ik heb een extra externe batterij bij, hè, voor vanavond. Want wij doen een dubbele shift vandaag. Hè.
0: En waar plug je die dan in? Of is dat...
2: Dat is liquide.
0: Ja, we doen een dubbele shift inderdaad. Ja. Tussen 3 en 6 voor je ons ook nog aftellen naar die nummer 1, ja, natuurlijk. En we beginnen ook gewoon nu al met die 80s en 90s, ja, top 2000.
2: We gaan gewoon verder de lijst af, hè?
0: Hoe plezant is dat eigenlijk?
2: Ja, ik vind het wel heel leuk, want het zijn alleen maar topplaten, hè, uit die periode.
0: Zeker op de laatste dag weet je dat de grootste hits nog moeten passeren. Ja. Het is als een soort bad waar we gaan inspringen, hè?
2: Ja, zeer warm.
0: Een heel erg leuk bad natuurlijk. Zometeen al met het goede doel en een ode aan ons landje. Eerst toch nog kijken wie er wakker is in de leukste club van Vlaanderen. Lilian is erbij. Free uit Dadizelen is helemaal klaar voor die top-editie van de 80s en 90s top 2000. Edwin uit Tienen stuurt goedemorgen Sander en Veronique. Het wordt een prachtige dag. Genieten is de boodschap. En ook Bart uit Hassel zegt goedemorgen Sander en Vero. Veel succes met jullie dubbele shift. Jullie zijn de number one. En alvast een goed weekend. En ook Steven is erbij. Die stuurt een foto van een bloedmaan van op het strand. Prachtig is dat. En dan is er ook nog Nicky die zich afvraagt waar onze outfits zijn. Maar onze outfits die zijn natuurlijk voor tijdens de finale. Tussen 3 en 6 tellen wij ook nog af naar nummer 1. En dat doen we dan ook nog eens in een aangepaste outfit. En ondertussen gaan we verder op 123. Eentje die heel uit kan meezingen, denk ik. Het goede doel in België. Die vragen zich af of er leven is op Pluto. En heel erg goedemorgen.

0: 90's.
1: Top 2000.
0: Top 2000.
1: Nostalgie.
0: Nummer 122.
2: Mensen in een club dan een also. Oh, waar we doen champagne. Het is just that Jericho. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Kinks. Oh, met Lola. Fantastisch, toch? En zometeen gaan we verder, hè.
1: We zijn hier meer niet alleen in onze studio.
0: Nee, Ostella is mee.
1: Een Ostellaatje. Ik denk dat ze de muziek ook wel goed vindt.
0: Ze is aan het meezingen, ja.
1: Ja, ik hoor het. We gaan naar 121. De jouw gestemde London Beat is dat. Met een van mijn favorieten van hen. I've been thinking about you.
0: En het grappige is, daarna komt een van mijn favorieten. Paul Simon met You Can Call Me Al.
1: Ja, die vind ik ook goed.
0: Voor ieder wat wil, zo, in die top 2000.
2: Tot en met 18 oktober bij Yoozoo -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yoozoo NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yoozoo.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh my zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Ah, ik ben het beu!
12: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe ver door liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
13: Da, Simo!
14: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
15: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
14: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Lenen bij Leemans.
18: Maar Suzy, parket, dan moet de zagen met een cirkelzaag.
19: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
18: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè.
19: En met jouw zorg geraak ik niet vooruit.
18: Maar Suzy toch?
20: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
17: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: De 80's en 90's tot 2000. Nummer 121.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. John en Caroline laten weten in de nostalgie dat ze erbij zijn. De audit van Volvo Car Gent. Ook Erwin laten weten. Goedemorgen, Sander en Veronique. Fijne dag gewenst. En de groet aan iedereen die bij de firma Industriebouw Bolkmans werkt. Dan is er ook nog Bart uit Hammen. Die zegt, wat een start, mannetjes, van die 80s en 90s top 2000 zo vroeg. En ondertussen, oei, ik moet jouw micro openzetten natuurlijk.
1: Ik wou net zeggen, dan moet je wel mijn microfoon opzetten. Dat betekent

0: 80s and 90s top 2000.
1: We are 80s, we are 90s.
0: We are nostalgie. Nummer 118.

0: Vaya con Dios, what's the woman? Wel goed, Jeffrey uit Vlissingen. Absurd. Goedemorgen, Sander en Veronique. Gisteren naar Charlotte de Witte geweest in Gent.
1: Ja, die heeft een gratis concert gegeven, hè? Goeie, te zien.
0: Goeie techno. En nu jullie top 80s en 90s hoor, die tot 2000. Ik hou van alle muziekstijlen, dus maak er samen met ons maar een leuke dag van.
1: Jawel, ze hebben dus de tijd voor de Philip en de Philip. De Philip Bailey en Philip Collins met Easy Lover.
0: Ja, en daarna Man at Work met Down Under.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
10: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
11: Oh, amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, ja, schatje.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
14: De 80s en 90s tot 2000.

0: Ben jij er al geweest? The Land Down Under?
1: Nog nooit geweest. Wel een vriendin die daar nu een jaar gaat rondtrekken.
0: Wauw, een jaar zeg.
1: Australië al geweest?
0: Ja, ja, ja, een maand. Een maand gedaan. Maar enkel van noord naar zuid, maar via de oostkant.
1: Fantastisch. Wauw, ja, waar ben je nog niet geweest, hè?
0: Ondertussen gaan we verder. Graag, echt. Dat is mijn bucketlist reizen.

0: Heerlijk toch, we worden daarvoor betaald en naar al die fantastische muziek luisteren. Survivor met Eye of the Tiger. Na 7 uur gaan we verder met tante Tina.
1: Ja, jong, Tina Turner met mijn topfavoriet van haar, Private Dancer. Op 113 zitten we al, hè?
0: Dat zeg je toch graag, hè, dat nummertje? Dat zeg je er altijd graag bij, hè?
1: Maar ja, dan weten de mensen waar we zitten in de lijst, dat is toch goed?
0: Veronique van de Boekhouding, eigenlijk.
1: En oldschool, hè?
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
4: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Hallo.
4: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
5: Ja, ik wil autotechniek studeren.
4: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
5: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
4: Ja.
5: En dan krijg ik misschien wat centjes.
4: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Je informeren voor je gaat renoveren?
12: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
11: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
12: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
11: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
13: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
14: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
13: Want heel af en toe...
15: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
13: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad huppelhondenkoekjes.
16: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
17: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
18: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
17: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
18: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
19: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
12: Europabank. De bank die durft.
1: Goedemorgen, het is 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En traumacentra zien meer dronken zwaargewonden.
0: Het gaat om 1 op de 3 van die zwaargewonden. Meestal na verkeersongevallen met de fiets of de e-step. Of als ze daarmee gewoon gevallen zijn, speelt drank dus vaak een grote rol. En het gaat meestal om mannen eerder dan om vrouwen. Dat zien ze onder meer in het traumacentrum in de provincie Antwerpen. In 3 op de 5 gevallen dragen de zwaargewonde fietsers ook geen helm, wat het risico op hoofd- en hersenletsels natuurlijk verhoogt. Frankrijk ontvangt de komende 3 dagen paus Leo XIV. Die bezoekt onder meer Parijs, Metz en het Bedevaart. Bedevaartsoord in Lourdes. De paus ontmoet ook Franse slachtoffers van misbruik in de kerk. En Franse media verwachten veel volk, tot 600.000 gelovigen. Zeker tijdens die openluchtmissen die de paus voorgaat op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées in Parijs. En in New York verlieten tientallen diplomaten gisteravond de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen, hij reageerde boos en noemde de vertrekkers lafaards. Netanyahu ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemt die beschuldiging de grootste leugen van de eeuwen.
13: Nostalgie weer.
0: We genieten vandaag van een heerlijk zonnige herfstdag, 25 graden. En ook het weekend wordt aangenaam. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna opnieuw zonnig met stapelwolken en weekend maxima tot 27 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
8: We are 80s. We are 90s.
13: We are nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
9: Sander en Veronique.
1: Ja, goedemorgen. Het weekend staat weer voor de deur. Maar eerst toch nog even die vrijdag overleven. Met Tina Turner in de 80s en 90s top komt dat helemaal goed. Goedemorgen.

0: Tina Turner en Private Dancers. En meteen schenken we alvast een glaasje rode wijn in. Ja hoor, dat mag iets over zeven. Ja, maar als het muzikaal kan...
1: Dan wel.
0: Dat glaasje rode wijn, dan mag het allemaal.
1: Goedemorgen, het is 7:04. Vrijdag alweer, de mooiste dag van de week, vind ik. Want het weekend komt dan al stilaan om de hoek koeloeren. Het is vandaag ook met een klein beetje hartzeer. Ik geef er toe, want het is alweer de laatste dag van die 80s en 90s top 2000. Zonder lijst, Sander, dat gaat altijd veel te snel.
0: Ik moet wel zeggen, het is de allereerste keer dat we toen die 80s en die 90s combineren. Het smaakt echt naar meer, hè?
1: Ik vind het topplaten. Echt, die mix is gewoon geweldig. Maar we gaan samen toch nog een paar uur genieten van die hoogste noteringen. Straks om 3 uur zijn wij er gewoon terug, want we doen een dubbele shift vandaag. Heel blij dat we samen met jou echt naar die nummer 1 mogen aftellen. Maar dat is natuurlijk voor deze namiddag. Hè. Vanochtend gaan we uiteraard gewoon weer quizzen straks. Om 7:45 en het is vrijdag, dus na 8 uur komt ook onze Robbe langs.
0: Ja, en dan is het nu tijd om die fles wijn open te trekken.
1: Is er van een goed jaar?
0: Een fantastisch jaar, 1983.
1: Oh, ik dacht 77.
0: UB40.

0: Voor een topplaat van Foner. En Catharina uit Oost-Rozenbeek die stuurde in onze app onze trouwslo 41 jaar geleden al op nog vele jaartjes samen. En Carina uit Londenzeel stuurde ook een berichtje. Zalig zo aan het ontbijt je openingsdans horen, ook al 41 jaar geleden. Wat hadden wij toch een goede keuze gemaakt. Groetjes.
1: Ja, zo meteen krijg je de Backstreet Boys met Everybody. Die spelen vanavond en dit weekend in Düsseldorf.
0: Aha.
1: Maar jij gaat dit weekend ook naar Düsseldorf.
0: Ja, ik ga zaterdagavond dan naar de Pussycat Dolls kijken en de zondag zit ik daar op een beurs. Ja?
1: En hoe is het met je Duits gesteld?
0: Dat was ganz goed toen ik jong was, maar nu is dat toch al even geleden.
1: Is het met haar eraf?
0: Bah, pas op, ik denk als we daar even terug gaan babbelen, dat we terug snel vertrokken gaan zijn.
1: Die Backstreet Boys met iedereen, wat is dat in het Duits?
0: Alle Leute
1: van die Backstreet Boys. En ook Raymond van Das Grüne Wald. Met die liebe voor die muziek.
0: Das Grüne Wald.
1: Das Grüne Wald. Die Schwarzwaldkliniek. We moeten ons concentreren of de baas gaat ons buiten smijten. Ja. Zometeen de Backstreet Boys en Raymond van Das Grüne Wald.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
12: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
12: Evengem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weg.
14: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
17: En 90s tot 2000.

0: Maar ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: legende van de Belgische muziekscene. Remo van het Groenewoud en liefde voor muziek op 109 in jouw 80s en 90s top 2000.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin. Onze nieuwslezer hier van Bart heeft vandaag een korte broek aangedaan. Is dat terecht of gaat hij toch wel koud billetjes hebben vandaag?
3: Nee, die gaat geen kou billetjes hebben. Nee, dat is zeer terecht, Veronique, want het is volop zomer in de herfst. Het wordt vandaag een prachtige zonnige dag. Die komt nu op, die verschijnt in het oosten aan de horizon, zo rond 7:30. En die is er onafgebroken tot vanavond 5:30. En het blijft uiteraard overal droog en warm. Wat die korte broek betreft, straks temperaturen tot 4,25 graden.
0: Erwin, de enige dag dat wij een dubbele shift hebben en dus meer dan 6 uur in die studio zitten, is het zon overgoten. Je hebt het weer slecht besteld. Die billenkoek komt toch weer dichterbij, denk ik.
3: Ja, maar goed, kijk, Sander...
2: De Sander zou het zo graag hebben, hè.
3: Ja, maar de komende dagen, het ziet er fantastisch uit. Echt waar. Dus het gaat niet enkel om vandaag.
0: Okay.
3: Want we zijn op die zomerse trein gesprongen en het lijkt wel of we er niet meer vanaf geraken. Blijft prima weer, hè. Zaterdag begint met heel veel zon na de middag. En in de vooravond verschijnen meer wolken. Dat gebeurt het eerst aan zee. Maar die wolken die verspreiden zich later over de rest van het land. Bij toch nog altijd 3,24 graden. Zondag een mix van zon, wolken. Het blijft overal droog bij opnieuw 3,24 graden. En begin volgende week, het is bijna niet te geloven, schakelen we nog een tandje hoger. Maandag en dinsdag worden gewoon topdagen. Probeer dan een snipperdagje te nemen als het vandaag niet lukt. Want ook dan heel veel zon, temperaturen maandag 5,26 graden. Dinsdag een lokale 28 graden.
0: Oh my.
3: Ja, dat is heel erg straf. Maar ook in de tweede helft van volgende week blijft het warm. Ja, iets minder warm, alhoewel woensdag is dat nog altijd 27 graden. Donderdag,
2: dat is al iets minder warm, ja.
3: Ja, maar dan worden we stilletjes aan. Ja, het is gewoon oktober dan.
2: Oh,
3: en ja, nog altijd warm, donderdag, vrijdag 1,22 graden. Met kans op een onweerachtige bui. Maar dat is een detail.
2: Ja, dat moest er van komen natuurlijk.
0: Als Veronique is blij aan het zijn...
2: Dat is niet normaal.
0: Erwin, dus die een billenkoek, die is nog even...
2: Die blijft nog even
0: in de kast.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
4: De 80s en 90s tot 2000.
1: Nummer 108.

0: Straks kan je wegdromen bij je herinnering aan Tom Cruise in Top Gun, maar eerst...
1: Eerst is het tijd voor het nieuws natuurlijk. Het is 7:55. Bart, je hebt het over het gsm-verbod op scholen. Dat heeft voorlopig toch weinig effect.
2: Bewijst een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op een

0: 1985. Dan presenteerde technici in Japan bij Sony de eerste CD-speler. Het toestel kostte toen omgerekend zo'n €800 en had een digitaal display en ook zo'n uitschuifbare lade. In geen tijd veroverde die CD-speler wereldwijd de markt en werd superpopulair. Philips in Nederland die bracht een jaar later de CD-speler uit voor de Europese markt in 1983. En leuk, wist je dat je? Het allereerste muziekalbum dat op CD verscheen was 52nd Street van Billy Joel.
1: Oké, dat wist ik weer niet.
2: Een pionier. Hadden jullie een grote cd-collectie als jongere, als tiener?
3: Als toenmalige DJ op de Vrije Radio.
1: Ik herinner me wel, want je zegt, je spreekt over 1982, was ik nog maar 5 jaar. Maar toen ik tiener was, dan kreeg ik dat zo af en toe wel.
2: Ja. Dus helemaal weg geweest zijn tijd, cd's. Dat was echt, daar kon je de straten mee leggen op tweedehands en rommelmarkten. Maar het is een beetje terug hip aan het worden.
1: Maar alles komt terug, hè? Die LP's toch ook? Platendraaiers en zo van vroeger, komt allemaal terug.
2: En ook die muziek die komt terug, hoor.
4: Sta op met Veronique de Kok.
2: Ik zei het al, wegdromen bij de beelden van Tom Cruise in Top Gun Berlin met Take My Breath Away.
1: Een van mijn favorieten op 107.

0: kom dat eens tegen aan de ontbijttafel. Zeg dat je je brood afpakken. Take my breath away van Berlin.
1: Oh, Sander. Ja. Dat is anders geschreven, hè? Ja. Oh, gast. Echt waar. Ja, dit was eigenlijk wel de song waardoor iedereen verliefd werd op een pilotestijd. Hè? Take My Breath Away, door jou gestemd op 107. En vooral natuurlijk uit die film van Top Gun, hè, uit 86. Ik dacht, ik zeg het jaartal er heel even bij. Wie weet is het straks misschien wel een vraag in de quiz van je leven.
0: Dat
1: hè?
0: Zou zomaar kunnen, want die quiz van je leven kan over van alles gaan.

0: gaan. Sport, ja. Politiek, muziek, films, alles kan. De enige zekerheid is dat de vragen afhangen van je geboortejaar.
1: Ja, 3 vragen krijg je uit je jeugdjaren, want het is er eentje uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 was en 1 toen je 20 jaar oud was. En ze kunnen jou maar liefst 4 tickets voor Disneyland Parijs opleveren. Dus als je graag je kennis wilt testen en natuurlijk ook graag naar Disneyland wil gaan, dan is het heel simpel. Doe gewoon mee en stuur nu jouw geboortejaar in de Nostalgie.
2: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts 3 daarvan, zijn de 3 van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze 3 bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De 3 van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Het zijn Amazon Prime-deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: 80s en 90s.

0: pure pathos.
1: Goed, hè?
0: 7 minuten en een half, pure kunst. Silke uit Buggenhout stuurt nog. Dit is eigenlijk mijn nummer 1. Meatloaf met I Do Anything For Love. Zometeen tellen we verder af in de lijst met Lionel Richie. Maar op deze laatste dag van de week is er ook gewoon weer een kans om Disneyland tickets te winnen.
2: De quiz van je leven. Ja,
1: en die kans is er wel voor Kelly uit Sint-Truiden vandaag. Goedemorgen, Kelly.
3: Hallo, goedemorgen Sander, goedemorgen Veronique.
1: Hey, 7:15. Hoe ziet jouw dag er dan normaal gezien uit?
3: Ja, ik zit momenteel aan de ontbijttafel met mijn zoon. En wij zijn aan het wachten om naar school en naar het werk te gaan.
1: Ja, wacht nog even, hè, want je gaat eerst nog moeten quizzen, jong. Want ik denk dat je zoon wel naar Disneyland gaat willen.
0: Ja, jij hebt eigenlijk een hulplijn bij Kelly, als ik het zo hoor.
3: Ja, ik hoop dat hij mij gaat kunnen helpen.
1: Ja, ik hoop het ook, want het gaat natuurlijk over jouw jaren. Hè. Sander, leg nog eens heel even uit. Hoe gaat het precies in zijn werk?
0: Wel, Kelly, dus tussen de boterhammen en de koffies door krijg jij 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord scoor je tickets voor Disneyland Parijs. En 3 juiste antwoorden leveren jou 4 tickets op. Je krijgt 5 seconden per antwoord. En dan vraag ik me af of alles duidelijk is.
3: Absoluut, alles is heel duidelijk, zeker en vast.
1: Alright, Kelly, concentreren. Je bent geboren in 1988, dus jouw eerste vraag komt daaruit. Toen scoorde een van mijn favoriete bands aller tijden deze hit. Kelly, wie hoor je hier? Ik zeg het bijna elke dag hoe zot ik hiervan ben.
3: Ja, ik weet het. Toto.
0: Toto?
3: Toto.
0: Veronique de Kok die staat hier al te springen.
1: Je ziet dat helpt, hè.
0: Helemaal juist. Dat eerste ticket, dat is alvast binnen.
1: Oké, Kelly. Vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1998. Toen kwam er een zoekmachine die ons leven voorgoed zou veranderen. 2 studenten van Stanford zorgden ervoor dat je je vragen niet meer aan je ouders, je tweetrekke zus of je onkel moest stellen. Welk gigantisch bedrijf dat we dagelijks gebruiken, werd toen opgericht?
3: Google.
0: Google. Op zijn Vlaams.
1: Ja, ja.
0: Helemaal juist. 2 op 2. Goed bezig, Kelly.
1: Kelly is goed bezig. Kelly is goed bezig. En Kelly, nog 1 vraag. En je kan je tickets verdubbelen. Een vraag uit 2008. Toen zaten we massaal met een schorre stem. De schuldige, dat was onze Tia Hellebout. Die werd in 2008 Olympisch kampioene hoogspringen. En dat klonk toen...
0: heel enthousiast.
1: Heel enthousiast. Weet jij nog in welke Chinese stad ze Olympisch kampioen werd?
3: Ja, in Peking.
0: In Peking. Helemaal juist. Kelly, dat betekent dat jij op dit vroege uur jou gewoon nu al hebt gekroond tot winnaar van de vrijdag.
1: Officieel, je hebt 4 tickets gewonnen. Ik hoor jouw Zomi. Is die niet heel blij?
3: Het is heel blij, maar ik heb gezegd dat hij moest zwijgen.
0: Dus
1: die jongen
3: zit momenteel in stilte.
0: Je zit daar.
1: Hoe heet jouw zoon?
3: Valentino.
1: Valentino, laat eens horen hoe content ben jij.
3: Valentino, laat eens horen hoe blij dat jij bent.
0: Absolute stilte. Absolute stilte.
1: Mijn
0: helemaal
1: mama heeft gezegd dat ik niks mag zeggen. En wel, geniet ervan, Kelly en Valentino. Heel veel plezier in Disneyland. Hè.
4: Speel jij maandag mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
0: Nostalgie. De Valentino die moest nog even bekomen, denk ik.
1: Ja, die lag al ergens plat, denk ik, van te schieten.
0: Die moest even bekomen. Die was al aan het dromen van Mickey en Minnie Mouse.
1: Waarschijnlijk.
0: Wij dromen ondertussen verder van die 80s en 90s top 2000.
1: Oh, weer zo'n topper, hè. Lionel Richie op 105. All night long.

0: nooit zo stil geweest in de studio tussen de platen door. Waarom? Omdat wij willen elke seconde horen van die fantastische top. Simple Minds Alive and Kicking. Zometeen na 8 uur krijg je Mariah Carey en Without You. Dat is ideaal om mee te zingen.
1: En natuurlijk onze Robbe Bons is er weer om die week, de afgelopen week, te fileren.
0: Het is te hopen dat die niet gaat meezingen met Mariah Carey.
2: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf €19.900.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
9: Oké.
10: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
13: Tegels.
14: Natuursteen.
13: Parket.
14: In Permo.
1: Nostalgie. 1 voor 8. Goedemorgen. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het gsm-verbod op scholen heeft voorlopig weinig effect.
0: Ja, dat bewijst toch een onderzoek van de Universiteit Gent bij 3500 jongeren de voorbije 2 jaar. Die zitten op school wel minder op een smartphone, maar halen die tijd na de lesuren ruimschoots in. Omdat ze het nut van dat gsm-verbod voorlopig niet voelen en zien, daarom moeten scholen hun leerlingen veel duidelijker vertellen waarom ze de gsm verbieden en welk effect dat allemaal heeft. Vlaams onderwijsminister Demir die voerde dat gsm-verbod in de scholen in eind november 2024. Traumacentra zien meer dronken, zwaar gewonden. In 1 op de 3 gevallen is dat zo. Meestal na verkeersongevallen met de fiets of de e-step speelt dus drank vaak een grote rol. Het gaat meestal om mannen, eerder dan vrouwen. Dat zien ze onder meer in het traumacentrum in de provincie Antwerpen. In 3 op de 5 gevallen dragen de zwaar gewonde fietsers ook geen helm, wat het risico op hoofd- en hersenletsels natuurlijk verhoogt. Er opnieuw staking in al onze gevangenissen. De cipiers legt om 6 uur vanmorgen voor 24 uur het werk neer, omdat justitie niets doet aan de overbevolking in de gevangenissen, bijna 600 grondslapers. Ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven voortduren. En overleg met bevoegd minister Annelies Verlinde levert voorlopig niets op. En dat mag dringend veranderen, zeggen de gevangenisvakbonden.
15: Nostalgie weer.
0: Een heerlijke zonnige herfstdag bij 25 graden. Ideaal dus voor die korte broek. Ook het weekend wordt aangenaam. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden. Maandag een beetje een spelbreker, wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. Maar vanaf dinsdag is het zomer. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
13: De 80s en 90s top 2000.
14: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, onze top 2000 die loopt inderdaad gewoon verder. Zo spannend allemaal. Zometeen onze Robbe Bons natuurlijk. Maar eerst nog die stembanden smeren voor Mariah Carey.

0: De Camionaris en Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way. Zo meteen een nummer dat echt wel een remonte heeft gemaakt. Dankzij de serie Glee een paar jaar geleden. Journey met Don't Stop Believing. Ook in jouw 80s en 90s top 2000.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Maar ondertussen is het 9 over 8. Goedemorgen, fijn dat je ook al mee aan het genieten bent van die top 2000. Hè?
0: Een berichtje van Joris uit Brugge die zegt: Mannetjes. Zo jammer dat het bijna gedaan is. Wat een toplijst. Kunnen we niet gewoon bij nummer 2000 beginnen vanavond?
2: Terug herbeginnen. Maar ondertussen is onze Rob Bons hier. Ja, en ons Stella is er ook.
0: Ja.
2: Goedemorgen, Robbe.
3: Goedemorgen. Hallo.
2: Hey, je hebt de week weer onder de loep genomen.
3: Ja, dat klopt.
2: Was het een goede week?
3: Ja, een heel goede week, denk ik. Ja. Ik denk het wel.
4: Ik denk het wel.
2: Take it away.
0: Hier gaan we. Rondje
5: Robbe.
3: VRT en daarom ook België doet wel mee aan het Eurovisie Songfestival. Als hij een Belg was geweest, dan hadden we waarschijnlijk Ed Sheeran gestuurd.
2: Oh.
3: Ik had net de hoop dat door de oorlog Eurovision gecanceld werd, maar nu zijn die 20.000 kinderen precies voor niks gestorven. Maar ik snap het wel dat we Israël niet uitsluiten, want dan moeten we alle landen uitsluiten die op dit moment actief een genocide aan het plegen zijn. Waar gaat dat eindigen?
0: Oh.
3: Maar jongens, als we gaan, dan moeten we wel winnen. En daarom sturen we best nog eens Sandra Kim. Maar dan met een iets ander nummer en aangepaste tekst. Met Jijme Benji, Netanyahu Benji.
2: Allee.
3: Dan zullen we wel alle punten van de EBU krijgen. Het water in de Gentse binnenstad kleurt groen door een plantje. Beter dan in Antwerpen, want daar kleurt het water van de Schelde wit door de cocaïne. Om over Aalst te zwijgen, want daar kleurt het water geel van de carapils, confetti en verloren dromen.
2: Oh,
3: over bieren gesproken, Heineken is niet langer de sponsor van de Champions League, maar wel Stella Artois. Ik denk dat ze tijdens de wedstrijden wel sterk gaan moeten investeren in security, want nu gaan de supporters wel dronken worden. Maar ik vond Heineken eerlijk gezegd altijd wel een heel strafbedrijf. Het is fantastisch hoe dat die al die jaren erin geslaagd zijn om die paarden rechtstreeks in die blikjes te laten pissen. 4 op de 10 jongeren gebruikt geen condoom. Wat ik frappanter vind, is dat die altijd seks hebben met 10 tegelijk. Ja, niet moeilijk dat er te weinig condooms zijn. Maar door het weinige condoomgebruik verzamelt de jeugd meer SOAS, net zoals Pokémon-kaarten. Gotta catch 'em all. Iemand dat ik ken heeft een druiper en tegelijkertijd een verkoudheid. Of hoe de kids het zeggen, een Pikachu. De beste anticonceptie voor de jeugd is volgens mij nog altijd het hebben van een fatbike.
2: Oei.
3: Veronique wist hier op nostalgie niet wat er in de blauwe PMD-zak moest. Maar neem het van mij aan, Veronique. Je moet een blauwe zak niet vullen, maar wel op tijd leegmaken. Een tip aan alle mannen, vraag het wel eerst als je je zak buiten zet. En de laatste. In een nieuwe Duitse datingshow moeten mensen eerst met elkaar naar bed en daarna leren ze elkaar pas kennen. Weet je wat die show heet?
2: Nee.
3: Blind gepoept. Ja. Nog een passendere naam was voor mij die Ruben van Gucht Show.
0: Ik was aan het denken.
3: Hij kon niet ontbreken.
2: Oh,
3: dat was hem.
0: Oh, dankjewel, Robba. Ja, die blauwe zak, Veronique, dat gaat toch eens moeten opzoeken.
2: Okay.
0: En ondertussen verder met die 80's en 90's top 2000. Ik moet even bekomen van het lachen.
2: Ja, dat was goed, hè?
0: Journey and Don't Stop Believing.
2: Op 101.
0: Ik was juist vragen, Veronique van de Boekhouding, kan je nog eens kijken op dat nummertje?
2: Ja, oldschool, hè? Pen en papier, hè?
0: Fantastisch. Lekker meezingen. Merci, Robbe.
3: Joe.

0: Journey met Don't Stop Believing. Ondertussen vraagt Tim, kunnen we dit ergens opnieuw horen, dat comedy stukje van Robbe Boons? Het was kapot lachen.
1: Oh, jij lief. Merci, Tim.
0: Kan dat, Robbe?
1: Ja, dat kan online. Ja, en ook live. Hè. Kunt u mij live aan het werk zien ook. Hè.
0: Ja, maar jij bedoelt natuurlijk dat je dan allemaal naar Nostalgie België moet gaan.
1: Zeker.
0: Om daar straks naar Robbe's filering van de week te gaan kijken.
2: Wat is gebeurd, hè, zoals Erik het zou zeggen. Het is een mijlpaal. We duiken de top 100 in. En dat is dan echt wel de eindsprint naar die nummer 1 die we vanavond gaan bekendmaken. Mooi getal 100. En voor wie is dat, Sander?
0: Wij moeten dus nog, Robbe, tot vanavond 6 uur. Hè?
1: Wat blieft? De eindsprint. Dat is de eindprint. We zijn wel al gedronken, denk ik.
2: Veel mensen. Mijn fles muziek kan leeg.
0: Veel mensen vragen zich, Veronique de Kok, als je meekijkt op Leef, zo'n grote fles staan.
2: Maar ik heb die toch altijd bij? Dat is mijn een bidon.
1: Het is vol brandy.
0: We denken dat er een Aperol Spritz in zit.
1: Ah, ja, ja. Dat kan wel.
2: Nou, geen voorstelling.
0: De eindprint naar de nummer 1 is ingezet. En dat mooie ronde getal zo meteen is voor What is Love van Hathaway.
3: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms. Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat blieft?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Stel, ik wil leren traden.
8: Ja?
7: Hoe begin ik daar dan aan?
8: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
7: En hoe leer ik het in de praktijk?
8: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
7: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
8: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
7: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
8: Kijk op belgiantradingacademy.be.
7: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
9: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
10: De 80s en 90s tot

0: Goedemorgen, het is 3:30. Half negen, sorry. Erik stuurt in de app, nu we toch die top 100 zijn ingegaan, is elke plaats zalig. Ik heb vandaag de dag vrij, dus ik ga de hele dag mee blijven volgen. Zo benieuwd wie dat er vanavond op 1 staat.
1: Ja, wie gaat met die gouden medaille lopen in de 80s en 90s top 2000? Dat weten we eigenlijk op dit moment nog niet, hè, Veronique?
0: Nee, het kan nog alle kanten uit. Er kan nog altijd gestemd worden trouwens. Op die top 10, die staat nog altijd in willekeurige volgorde. Dan kan nog altijd geswiped worden op jouw favorieten. Nog tot 4 uur deze namiddag kan je dat doen. Maar niets houdt je tegen om nu gewoon die app te openen en te beginnen swipen. Hè?
1: Ja, en natuurlijk, jij bent Veronique van de boekhouding. Zo heb ik je omgedoopt. Er is al veel gestemd, hè, Veronique, want jij houdt ook de stemmen bij.
0: Extreem, extreem. Ik ga geen cijfers noemen, maar het is toch wel een piek, ja.
1: Piek? We zitten met een piek, dames en heren. Kan al eens gebeuren natuurlijk. In de ochtend kan je soms al eens met een piek zitten. Ondertussen gaan we door met de lijst, want we zitten bij de mannen die deze week nog langskwamen bij Sjaan en Lenke.
0: Ja, dat klopt, want op 4 augustus gaan ze het Koning Boudewijnstadion veroveren. En nu veroveren ze ook al onze lijst. 20 keer staan ze erin. En dat is nog zeker niet hun hoogste notering, dus je gaat ze nog een paar keer zien voorbij komen. Ik heb het over Clouseau natuurlijk. Nu op 98 met Anne.

0: 1 op de 5 Vlaamse mannen zetten nog nooit een wasmachine aan. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen, blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaker. Tot er kinderen komen, dan vervallen ze weer in die traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten trouwens ook een rol in het huishouden, zeggen sociologen.
1: Dat is waar.
2: Ik denk, mijn vriendin gaat luisteren. Ik heb gisteren nog het halve huis moeten opzoeken naar een lichte jeans en ik had geen flauw idee waar ze lag. Mijn vriendin had ze op 5 minuten gevonden.
1: Zeer herkenbaar.
0: Ja, dan ben ik een betere man, hoor.
2: Is dat waar?
0: Ja.
2: Steek jij de was in? Daar geloof ik nu eens niks van.
0: Nee, nee, de was steek ik niet in. Ik haal
1: stofzuigde
0: eruit.
1: Stofzuigde jij?
0: Ja, ja, ja. Jij
1: strijkt?
0: Nee, dat nu ook niet. Ja.
1: Oké.
2: Ik ga, ik ga die vrouw van Bart toch eens bellen om dat allemaal te zeggen.
0: Dat mag, goed mag.
2: Ja, Bart, je wou nog iets zeggen over een schaap. Het ging niet over Veronique.
0: 5 juli 1996 in Schotland. Daar werd de schaap Dolly geboren. Het is het eerste zoogdier dat wetenschappers succesvol kloonden uit een volwassen cel van een ooi van 6 jaar oud. Dolly leefde ruim 6 jaar en beviel op natuurlijke wijze van 6 lammetjes van Ram David. Ons Dolly stierf wel op 14 februari 2003, opvallend. En dus nadat ze helaas longkanker en artrose kreeg, na haar dood is ze Dolly opgezet voor het National Museum of Scotland.
2: Als je nu aan het meekijken was op Play, prachtig. Dus ik maak er een klein mopje over een schaap.
1: Een klein mopje.
2: En je wilt met je fles naar mij gooien?
1: Ja.
2: En wat is er gebeurd?
1: Ik heb u helaas niet geraakt.
2: De rest van de studio is wel gedoopt.
1: Ja, maar ik heb u niet geraakt, verdorie. Moet leren mikken.
2: Fantastisch. Oh, mannetjes,
1: toch goed. Fantastisch, ja.
2: Heerlijk. Ondertussen eens horen wil ze Erwin hoe het zit met het weer.
3: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin, wat mogen we vandaag verwachten?
4: Goedemorgen. Toch wel straffe weerkaarten. De nazomer blijft stevig in het zadel. Het wordt vandaag genieten van een op- en top zomerdag zelfs met heel veel zonneschijn bij straks 23 tot 24 graden. En ook morgen wordt opnieuw een schitterende dag. Er drijven in de loop van zaterdag wel wat meer wolken voorbij, maar het blijft overal droog en warm bij opnieuw 3, 24 graden. Zondag doen we er nog een zonnige dag bij. Weliswaar afgewisseld door wat bewolkte perioden bij 23 graden. En begin volgende week schakelt de nazomer nog een versnelling hoger. Het wordt nog warmer. Dinsdag zelfs tot 27 graden. Tegen dinsdagavond en zeker op woensdag is wel een buitje mogelijk.
2: Dankjewel Erwin. Ondertussen gaan we verder met een grootheid uit de Nederlandse muziek.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
2: Want het is niet geel, het is niet rood, het is niet groen, het is niet bruin, maar het is wel blauw. De Scene uit 1991 met die fantastische grijnende stem van T. Lau. Op welke nummer, Veronique van de Boekhouding?
1: Op 97 gestemd.

0: Goedemorgen, 8:08. Fijn dat je luistert naar de 80s en 90s top 2000 met al die prachtige muziek. Maar pas op, het gaat wel even pijnlijk worden.
1: Pijnlijk, wacht maar. Als jij een duo ticket voor onze 80s en 90s party kan winnen, dan wordt alles plezant natuurlijk.
0: Dat is ook waar. Maar ja, toch, die hoortjes. 30 oktober gaan we in Carré een feestje maken en je kan erbij zijn als jij kan raden welke song onze Sander hier op zijn melodica gaat spelen. Het is de allerlaatste kans om een duo ticket te winnen. Maar mag ik eerlijk zijn, ik ben blij dat we bijna van die melodica zijn. Ik ga dat eerlijk doen.
1: Steven uit Huisdelenberg stuurt nog in de nostalgie. Heb ik hier ergens de melodica gemist? Dus er zijn toch mensen die erom vragen.
0: Ja, maar dat is voor de etiketten, hè.
1: Ja, dat is
0: je
1: waar.
0: Moet er wat voor over hebben, hè.
1: Ik kan, het is voor de laatste song, want het is eigenlijk een beetje de begrafenis van de melodica. Toch?
0: Oké, top.
1: Ja.
0: Ik ben zo
1: en
0: happy.
1: Ik heb daarom een song in het thema begrafenis gekozen. Het is een song die wel al eens passeert op een begrafenis.
0: Oké.
1: Ja?
0: En moet die nog komen in onze top?
1: Hij moet nog komen in onze
0: nog
1: top.
0: Komen? Ja. Oké, dus het is een heel bekende.
1: En het is van een Belgische band, dat kan ik ook al.
0: Maar zeg maar, nu geef de veel,
1: okay,
0: hè?
1: Maar ik kan het even stilmaken.
0: Oké. Okay.

0: Dat is toch goed gedaan, vond ik. Heb je geen flauw idee?
1: Totaal niet.
0: Weet jij het wel? Laat het dan weten in de Nostalgie app.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Romomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Vandaag opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostoolsmerk dat je het gehoord hebt van een vakman.
8: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
2: De 80s en 90s tot 2000. We are music. Nostalgie. Nummer 96.

0: Dat is wel ongelooflijk, is dat? Er zijn luisteraars in de app die het, denk ik, geraden hebben.
1: Ja, zeker. De begrafenis van de Melodica is hier net gepasseerd. Al altijd de laatste keer dat ik op mijn fluit geblazen heb om jou een ticket, duo-ticket voor de 80s en 90s party in Carré te laten winnen. En Jacqueline uit Zwijndrecht, die stuurde een bericht.
0: Ja, die zegt de afscheid van een vriend van Clouseau. Was dat Sander?
1: Het was zeker afscheid van een vriend van Clouseau. Het was prachtig gefloten, al vond ik het zelf. Vond je het niet?
0: Het zal wel zeker, ik heb het niet herkend, dus ik weet het niet.
1: Ondertussen is ons Stella al aan het piepen, want haar favoriete nummer passeert, denk ik. Scorpions met Still Loving You. Ondertussen op nummer 94 zijn we aanbeland.

0: Ondertussen is het 8:55. En DeLorenz is u toch nog een berichtje in onze Nostalgie-app. Ik wil jullie laten weten dat Nostalgie weer opstaat in het zonnige Slovenië. Al deze topschijven bij ons ontbijtje zorgen voor de ideale achtergrondmuziek. En wel, ik vind dat kei tof dat die lijst toch ook wereldwijd aan het leven is, Alexandra.
1: Ik heb al zoveel berichtjes gekregen van overal, hè. Overal wordt er geluisterd. En mensen die in de auto zitten op weg naar vakantie. Mensen die gewoon daar werken.
0: Dat en is... mensen ook in de auto onderweg naar hun job die op de parking blijven zitten. Omdat die platen zo goed zijn.
1: Er zijn veel mensen een beetje te laat gekomen. Maar de bazen zullen dat wel eens door de vingers hebben gezien.
0: You have an excuse.
1: Ik was ook bijna te laat gekomen.
0: Ja, maar dat had een andere reden, hè.
1: Ik had mijn wekker niet gezet. En ik werd wakker omdat het licht was. Ik denk,
0: hoe kan dat nu?
1: Maar bon, ik ben hier.
0: Maar je bent er, hè?
1: Dat is het belangrijkste.
0: Chic, chic.
2: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Trouwens, goed weekend, hè, Veronique?
0: Ja, merci, hè.
1: Beat it, nee. Dicht bij ons blijven natuurlijk, want we gaan verder met die geweldige lijst. Beat it meteen op 93.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Best Imo!
9: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken. Nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
11: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
12: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. En goedemorgen, het is 8:58. Het nieuws met Bart van Langhoven. En Bart, 1 op de 5 mannen heeft nog nooit een wasmachine aangezet.
13: Maar ik wel.
1: Goed. Ja, dat weten we.
13: Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen, blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad bij 1500 Vlamingen. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaker tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in die traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten trouwens hun rol in het huishouden, zeggen die sociologen nog. Het gsm-verbod op scholen heeft voorlopig weinig effectbewijsanalyses van de Universiteit Gent bij 3500 jongeren de voorbije 2 jaar. Ze zitten op school wel minder op hun smartphone, maar halen die tijd na de lesuren ruimschoots in. Omdat ze het nut van dat gsm-verbod voorlopig niet voelen en zien, daarom moeten scholen hun leerlingen veel duidelijker vertellen waarom ze die gsm verbieden en welk effect dat allemaal heeft. En dan nog voetbal. Onze jonge Rode Duivels onder 21 jaar wonnen gisteravond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. De Westerloos spits Norman Basset scoorde het enige doelpunt. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels aan de leiding in hun groep met 3 punten voorsprong op Oostenrijk. Volgende wedstrijd spelen onze jonge Duivels aanstaande maandag thuis tegen Wales.
2: Nostalgie weer.
13: Een heerlijke zonnige herfstdag, 25 graden. Ook het weekend wordt aangenaam. Morgen zaterdag schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag start nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken en weekend maxima tot 27 graden. Maandag wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. Maar vanaf dinsdag zomerweer. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Het is zotjes.
2: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
14: We are 80s. 80s. We are 90s. We are
2: Nostalgie. De 80s.
14: 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
1: We zitten volle bak in die finale dag nog tot 6 uur vanavond. Straks toch met Veronique en Sandra, want die komen natuurlijk nog terug. Queen komt eraan. Na nummer 93 en dat is Michael Jackson.

0: stond hier ook met kippenvel. Freddy stuurt Silke. Dit kan geen toeval zijn. Queen op 92, dit is mijn geboortejaar. Beste band aller tijden.
1: De '80s en '90s top 2000.
0: Mark stuurt de beste Queen all time. Ook Yves zegt heerlijk Queen nummer. En Raf zegt, wat, 92? Wat is er beter dan dit? Zalig. Queen dus met Innuendo op 92. Nog één andere hit heb je te goed van Queen. Het is de finale dag van onze 80s en 90s top 2000. Twee weken lang brachten de grootste hits uit die decennia zoveel herinneringen terug. Soms met een glimlach, soms met een krop in de keel. En het zorgt ook duidelijk voor verbinding, want ik kreeg een bericht van Jeffrey en die stuurt: goedemorgen, jullie zijn mijn connectie tussen mijn camion, mezelf en mijn Charlotte thuis. Samen genieten we van deze zalige muziek. Daarvoor dient deze lijst natuurlijk, om te genieten en te verbinden. En dat gaan we vandaag nog heel de dag doen natuurlijk. Nog heel veel kippenvel, want dit zijn de allergrootste uit de 80s en 90s. Ik heb het gevoel dat ik nu al het weekend instap eigenlijk. Met zometeen ook nog Golden Earring die er bijvoorbeeld aankomen. Ook al zo'n knaller. En dit is Soul System. De hoogste staat op 91.

0: Finale dag van de 80s en 90s top 2000. Als de buren niet meeluisteren, dan moeten ze gewoon. Want Martin zegt, oh zalig, mijn mama haar lievelingsliedje. Zo weet ik dat ze erbij is. De radio staat hier loeihard. Soul Sister.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Deze heerlijke en natuurlijk ook hun hoogste. Shout van Tears for Fears vind je terug op nummer 87. We gaan ook een 90s dance hit spelen. En wat voor een uit België. En zometeen uit Nederland, Golden Earring. En dat is dan weer rock.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
7: Dome 4 chefs van Jam. We zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
7: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Oh. Niklas, daar joh.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
11: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol? Als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
12: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
13: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
1: De 80s en 90s tot 2000.

Horen jullie ook altijd woe, pintje in dat liedje van Doe Fabiola Stuurt Olivier? Ja, ik heb het nu ook gehoord. Het was me eerder nog niet opgevallen. Ah, tof. Dat was terug naar een weekend in de 90s met je vrienden op de dansvloer in een discotheek. En dan buiten komen als het al licht was geworden. Voor sommigen misschien zelfs buiten kruipen. Lift You Up op 89 Doe Fabiola. En dit is natuurlijk Fleetwood Mac. Everyone.

0: Bart stuurt, jawel, daar zijn ze. Het mag hoger staan, maar Shout is mijn all-time favorite. Is goed roepen en weer doorgaan. Heerlijk. Goosebumps. Ja, zo is dat, hè. Dat is iets wat we misschien vaker moeten doen. Is goed roepen en weer doorgaan. Zoals vandaag in de 80s en 90s top 2000. Ik heb een bericht gekregen van Anne. Goedemorgen. Het is aan het lopen. Ik start mijn ochtendloopje met de top 2000 in mijn oortjes. Met zo'n fantastische en mooie muziek. Dat gaat goed gaan, Anne. Met dit weer erbij. Heerlijk lijkt me dat. En Chris heeft iets heel moois gestuurd. De muziek uit de jaren 80 en 90 blijft de gouden standaard. Dit is puur genieten. Het is een perfecte mix van nostalgie en genialiteit. Het verveelt werkelijk nooit. Dank je wel hiervoor. Chris, dank je wel voor dit supermooie bericht. En bedankt vooral jullie zelf, want het zijn de luisteraars die deze geweldige lijst gemaakt hebben. Twee decennia die duidelijk perfect met elkaar verbonden kunnen worden. En zometeen, op 86, 7 minuten die donkere, onweerstaanbare 80s club sound. Het is een beat die maar blijft doorduwen. Een hele coole stem. Ik kan niet zien wat het met je doet. Ik zou het wel willen natuurlijk. Maar je mag het altijd sturen in de Nostalgie Gap of een bericht inspreken. Nog beter, want New Order komt eraan.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Voel je het al komen? Niks van een Blue Monday. Het is a very good Friday.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en weet.

0: 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
1: It's a sunweb holiday.
2: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
4: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
5: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
9: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
10: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons Cookie is nog altijd een dutje aan het doen.
9: Want heel af en toe...
11: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
9: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
12: Kwispeldag. In samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
9: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra. Nummer 86.

0: New Order en Blue Monday op 86. Olivier, hoe klonk dat zo in de badkamer?
1: Dat klonk wel redelijk tof, toch wel. Die laatste dag is echt geniaal.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, je bent niet, of je staat niet zelf in de douche, maar je bent de badkamer aan het kieten, heb je me net verteld.
1: Ja, klopt. Ik heb er een volledige badkamerrenovatie gedaan. En vandaag is de afzwakkingsdag. Dus ideale muziek op de achtergrond aan het spelen.
0: Ah, ja, en in zo'n lege badkamer klinkt dat allemaal nog veel beter natuurlijk, hè?
1: Maar nu is het natuurlijk niet meer leeg. Ik heb de meubeltjes ophangen.
0: Ah, oké, dat is ook al allemaal gebeurd.
1: De akoestiek is al iets beter, maar toch wel. Ik begrijp waar je naartoe wilt.
0: Ja, de mensen zullen blij zijn straks. Hé, maar je zei me net dat je geboren bent in 1989. Dus ik denk dan, klopt. Ja, dan zijn de 90's toch meer Olivier zijn decennium, maar blijkbaar toch niet.
1: Wel, ik ben eigenlijk op één nootje ook de 80's beginnen ontdekken. En ik moet zeggen dat dat toch wel meer gevoel heeft op een bepaalde manier. Ik heb ondertussen ook al Bruce Springsteen kunnen zien. Simply Red, Simple Minds, dat zijn ook zo'n beetje mijn favorieten. Maar de 90's is zeker ook goed, hè, voor op bij te gaan.
0: Ja,
1: maar ik vind de 80's iets, het heeft net dat ietsje meer.
0: Ja, die 80's, dat is ongelooflijk. Iedereen wil gewoon genieten van de 80's en vindt dat gewoon ook nog echte muziek. Zelfs
1: ja,
0: mensen,
1: toch wel.
0: Zelfs mensen van jouw jonge leeftijd, Olivier.
1: Jonge leeftijd, ja. Zeer jong.
0: Zeg, en wat had er op nummer 1 mogen staan voor jou, of wat mag er op één staan?
1: Voor mij mag dat eigenlijk Simply Red zijn. Ik heb die meermaals al gezien en zijn stem is echt fantastisch. Die klinkt even goed in het echt als op zijn albums. Ja. Dus enkel en alleen daarom al is dat voor mij wel de nummer 1. Ja.
0: Ja, sorry, staat niet op nummer 1. We hebben alle hits van Simply Red al gehad in de 80's en na die top 2000. Helaas, ja, je hebt het waarschijnlijk goed gevolgd. Maar er komt nog zoveel tofs aan. Ook Belgisch nu met de radio's. Zeg, doe dat nog goed daar, hè, in de badkamer?
1: Dat zal wel lukken. Dank
0: en welke kleur heeft ze? Ik ben altijd benieuwd, hè?
1: Kleur, een beetje donkergroen, marmerachtig, gecombineerd met beige.
0: Oh, dat kan niet slecht zijn, hè? Dat zijn zo'n beetje de nieuwe trendkleuren, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Voilà. Ben nog wat interieurtips en al erbij op deze vrijdag in de ethische Leiders tot 2000. Hé, dankjewel voor je bericht en geniet nog volle bak van de laatste dag. Dag.
1: Zal niet mankeren, dag.
0: En nu dus de radio's werden ervoor gevraagd voor het Eurovisie Songfestival voor dit nummer. Maar ze bedankten en ik denk dat ze daar goed aan gedaan hebben. Ook zo een hit geworden natuurlijk. She Goes Nana. Nostalgie. Nummer 85.

0: zijn niet naar het Eurovisie Songfestival gegaan, maar ze scoorden wel een grote hit in 1992 met She Goes Nana. En de 80's, dat is echt een decennium van zoveel muzikale films, dansfilms ook. Denk aan Footloose, aan Dirty Dancing natuurlijk. En ook aan de film waarvan ik na 10 uur het thema heb. En dat is een geweldige film geweest. Later trouwens ook nog een serie van op televisie.
1: Straks in de 80's en 90's top 2000.
0: Ik heb het over Fame. Irene Cara mocht het thema zingen en ze speelde ook de hoofdrollen in de film uit 1980. En je hoort hem na het nieuws van 10 uur op nummer 84.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
8: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Lenen bij Leemans.
11: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
12: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
11: Met die zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
12: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
11: Maar Suzy toch?
13: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans. Is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Je informeren voor je gaat renoveren?
15: Dat is dé manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
14: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
15: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
14: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
16: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
17: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
19: Europabank. De bank die durft.
0: Nostalgie. Het is 3:10. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En mensen gaan niet meer moeten betalen voor hun waterfactuur, gelukkig, want ik vind dat al heel duur eigenlijk.
16: Ja. Bevoegde Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, Joop Broens, vindt dat een zeer slecht idee. Ook al ligt er een voorstel op de begrotingstafel om dat wel te doen. De Vlaamse regering denkt aan een verhoging van 40 tot 60 euro per jaar voor gezinnen. De maatregel zou 80 miljoen euro of meer kunnen opbrengen. Maar mensen moeten nu al zoveel meer betalen als ze gaan tanken bijvoorbeeld. Ook de gasprijzen stegen en de winkelkar werd duurder. Dan is het onverantwoord om die waterfactuur te verhogen, zegt minister Broens. 4 op de 10 auto's die rijden rond met een te lage bandenspanning. Daardoor verbruiken ze ook meer benzine, diesel of energie. Het is ook gevaarlijk en je banden verslijten ook veel sneller, zegt Mobiliteitsfederatie Traxio, gebaseerd op metingen bij zo'n 1000 wagens in onze bandencentrales. Toch duurt zo'n bandencontrole echt niet lang en het bespaart je veel geld en ook risico's op de weg. En dan nog sport met tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Singapore. Ze verloor haar kwartfinale van de Poolse Maja Gwalinska met 2x6-2. Gwalinska wipte Mertens ook al op Roland Garros in Parijs, toen in de tweede ronde. Elise Mertens verdedigde haar titel in Singapore en speelde daarom niet mee in het officieuze WK-landentoernooi in China. Maar ook onze tennismeisjes verloren daar in de kwartfinale van Oekraïne.
0: En toen dat bericht daar straks binnenkwam, hoorde ik Bart roepen: oh nee, ze ligt eruit.
16: Ja, het is onder haar niveau, ik had het niet verwacht.
0: Ja, het is jouw favorietje ook, hè? Ja. Dus dan verwacht je dat nooit.
16: Op de blote
1: nostalgie weer.
16: De herfstzon die schijnt volop, het is 25 graden vanmiddag. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen schijnt eerst de zon, opnieuw daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden. Maandag dan, wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. Dat wordt gelukkig de minste dag van de week, want vanaf dinsdag prachtig en zeer zonnig herfstweer. Maximaal op woensdag tot 29, 30 graden zelfs. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
20: We are 80s. 80s. We are 90s.
1: We are
20: nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: Als je je wat zweverig voelt, dan komt dat misschien door deze. Recht uit een 90s tempel.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Door de God is a DJ op nummer 83 van Faithless. Ja, dat is zo'n beat die je niet alleen hoort, maar tot in de toppen van je tenen voelt. Weet je nog dat ze ooit in het Sportpaleis hebben opgetreden en dat ze daar zelfs de grond aan het daveren kregen? Daar is nog lang over gesproken. Tegenwoordig is dat Ava's Dome natuurlijk. Edith Steurt, het is bijna weekend. Ja, dat weet ik, Edith. En ze is aan het genieten van deze 80s en 90s top 2000. En ook Connie Steurt. Ik voel me altijd jonger als ik naar jullie muziek luister. Zalig. Dan moet je altijd blijven luisteren. Hè? Want ook volgende week, als deze lijst gedaan is, nog heel veel 80s en 90s hier bij Nostalgie natuurlijk. Ik had het net al over het Sportpaleis, de Ava's Dome, waar binnenkort ook The Night of the Proms is. En Holly Johnson, die is daar headliner op Night of the Proms 20, 21 en 22 november is dat. Met waarschijnlijk dan ook de live versie van deze heerlijke hit met zijn groep. Frankie Goes to Hollywood.

0: Nick Astley die een kerstconcert gaat geven in de Royal Albert Hall in Londen. En na deze hebben we nog 80 songs te gaan, want dit was nummer 81, Never Gonna Give You Up. Maar een klein paniekje van Cathy binnengekregen. Dag Cathy.
1: Goedemorgen Alexandra.
0: Wat is er gebeurd?
1: Ik ben in feite heel dom geweest. Ik had niet echt gelezen wat ik moest doen. En zoals de vorige jaren gedacht dat ik één nummer kon kiezen. Maar blijkbaar moest je naar rechts swipen om de nummers die je in de top 10 zeker erin wou. En ik heb dus alles naar links geswiped. Dus in feite heb ik niet gestemd. En ik heb geprobeerd alles nog eens opnieuw te doen. Maar dat lukt dus blijkbaar.
0: Ja, je mag maar één keer stemmen. Het zou anders ook niet eerlijk zijn natuurlijk.
1: En, ja, inderdaad. Maar ja, één keer. Ik heb in feite niet gestemd.
0: Klein paniek. Ja, het gaat over het stemmen natuurlijk voor de top 10. Dat kan je nog doen tot 4 uur deze namiddag. Ja, maar zo erg is dat allemaal niet. Wie wilde je eigenlijk in de top 3?
1: Ik had de feite Celine Dion, George Michael en Agatha Graag.
0: Ha, die Celine Dion en die George Michael, dat komt volgens mij dik in orde. Die aha, dat weet ik nog zo niet.
1: Ja, elke stem is het stemmetje meer natuurlijk.
0: Dat maar is waar.
1: Het kan maar niet zo dom moeten zijn.
0: Vertrouw er maar op dat er veel andere mensen ook op diezelfde nummers hebben gestemd. En dan gaan we het straks allemaal horen bij Veronique en Sander, hè, in de grote finale.
1: Ja, dat hoop ik dan. Hè.
0: In ieder geval, geniet er nog van. Kan je ook nog een beetje naar buiten vandaag?
1: Misschien wel, ja.
0: Misschien?
1: Ik ben er net al even buiten geweest.
0: Tuurlijk.
1: Ja, ik ben een binnenmus. Dus,
0: Oei, een binnenmus?
1: Ik was aan het breien, dus daarmee.
0: Voilà, oké. Okay, ja. Brei dan maar lekker verder en genieten van de muziek. En afwachten tot die top 3 eraan komt.
1: Oké, okay, bedankt. Ja, dag.
2: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Het zou wel zijn, een van de grootste live entertainers hebben we nog kunnen meemaken in Park Middenvijver, begin van deze zomer. Robbie Williams, die hoor je zo meteen op nummer 78.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
12: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
15: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
16: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
15: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
16: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
17: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lottie en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
2: De 80s en 90s top 2000.

volume stond op 10 en nog steeds bij Connie Meuleman. Genie van Falco op nummer 80. Ja, en achter die prachtige melodie zat natuurlijk een heel duister verhaal. En daarom dat sommige radio's het in de 80's ook niet wilden spelen. Echt wel een heel eigenzinnige Oostenrijker die veel te jong is overleden, hè? Verongelukt. Falco. Maar we gaan het gezellig houden. Ik heb trouwens dit uur nog zo'n onheilspellend nummer dat ook een link heeft met Oostenrijk. Zometeen Robbie Williams, die kan een hele zaal en een hele weide in zijn eentje om zijn vinger winden. Dat hebben we allemaal al gezien. Zingen, entertainen, ook een beetje zelfspot daarbij. En op Instagram zag ik onlangs zijn tekeningen. Hij kan ook ongelooflijk mooi tekenen. Dat doet hij eigenlijk tijdens zijn tournee op de hotelkamer. Daarin heeft ook wel echt zijn eigen stijl, zo een beetje speels. Humor zit er ook in, een beetje brutaal. Ik zou wel een Robbie Williamske in mijn woonkamer willen, maar ik heb geen idee van wat het kost. Zijn werk heeft trouwens al ook in musea gehangen, hier en daar. Zometeen, let me entertain you. Eerst, Clouseau, 20 keer in de lijst. En dit is

entertainment kan je niet hebben op je radio op een vrijdag. Want dit is de finale dag van de 80s en 90s top 2000. Met Let Me Entertain You van Robbie Williams op nummer 78. En nu, iets compleet anders. Ik keek nog eens naar de clip gisteren. Oud, mysterieus, zwart-wit, dramatische blikken naar elkaar. Heel mooie kleren ook. En Meteor, die door de statige Weense decors dwaalt. Er is

0: blijft prachtig, stuurt Anita in de Nostalgie-app. Dankjewel voor de fantastische muziek. Je moet ons niet bedanken. Het zijn de luisteraars die het allemaal gedaan hebben. Ultravox, Vienna uit 1981 en op nummer 77. Dit ken je nog, hè? De 70s hit van Roberta Flack. En de 90s cover, die komt eraan.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Met een hip-hop beat eronder. Killing Me Softly van Fugees. Zo meteen in de lijst op nummer 75.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb het.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
10: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Code Yellow!
12: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
14: Vanavond Belgische kost?
13: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
14: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen van vanavond. Speel online of in je winkel.
1: De 80s, 90s, top 2000.

Oef, op nummer 75, Killing Me Softly, in de versie van Fugees. Mensen zetten hun leven op hold voor deze finaaldag. Frida stuurt. Ik zou buiten de planten water moeten geven, maar ik wil niks missen. Kan je niet even een pauze inlassen? Frida, dat gaat niet lukken, hè, maar die plantjes kunnen wel wachten tot 6 uur, hoop ik. En ook, wie stuurde dat? Ik weet niet meer precies. Iemand in Spanje, Tom, ja, die zegt, normaal ga ik dagelijks mijn toerken fietsen hier in Spanje. Vandaag blijf ik thuis om de finale van de top mee te maken. De boombox staat buiten, de buren luisteren mee en ik krijg enkel maar duimpjes voor de goede muziek. Fantastisch, ook in Spanje wordt er geluisterd naar deze finale dag. Olé! Stel je voor dat Bill Medley dit nummer niet had gezongen, want zijn vrouw stond op bevallen en hij wilde het eerst niet doen. Maar het is wel gelukt, gelukkig.

0: hier en daar in Vlaanderen en misschien daarbuiten zijn er liftjes genomen. En dan bedoel ik niet de lift, maar een danslift zoals in de... In de film Dirty Dancing natuurlijk. Bill Medley en Jennifer Warren.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Die stonden op 74. En hou je al maar vast. Voor Guns N' Roses. Want die hoor je na het nieuws.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
8: Vandaag genieten van een symfonie en morgen eerder comedy... Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
9: Stel, ik wil leren traden.
10: Ja?
9: Hoe begin ik daar dan aan?
10: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
9: En hoe leer ik het in de praktijk?
10: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
9: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
10: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
9: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
10: Kijk op belgiantradingacademy.be.
9: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe ver door liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
13: Da Simo!
0: Nostalgie. Goedemorgen, 2,5 minuut voor 11 uur ondertussen al. En de benzine- en dieselprijzen die stijgen opnieuw, net als de stookolie, Bart.
14: Ja, dus ga nu nog tanken als je kan, want vanmorgen betaal je, vanaf morgen betaal je 5 eurocent meer voor benzine 95. En kost 1 liter aan de pomp maximum 2,11 euro. Benzine 98 stijgt bijna 9 eurocent en komt op 2,32 euro. Diesel slaat ook met 9 eurocent op en kost per liter 2,49 euro, net onder die recordprijs van 2,5 euro, begin deze week. Ook voor stookolie betaal je bijna 3,5 eurocent meer vanaf morgen. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat 1,57 euro per liter. Ook jeugdrechters in Oost-Vlaanderen kunnen vanaf nu minderjarigen een enkel band geven. Het is de derde provincie die dat mag doen, na West-Vlaanderen en Antwerpen. 2 jaar geleden startte een pilootproject in Vlaanderen waarbij rechters al bijna 180 dossiers behandelden, waarbij dus minderjarigen een enkel band kregen. Vlaams justitieminister Demir bevestigt dat de meeste van die zaken positief zijn afgerond. En in de historische binnenstad van Athene is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort, waarschijnlijk na een gasontploffing. Die gebeurde aan de poort van Hadrianus, weet je nog, uit de geschiedenislessen in de historische wijk... Nee?
0: Ik wel,
14: daarom dat ik het erin zet. In de historische wijk Plakka, de Griekse brandweer kon 2 vrouwen redden uit een aanpalend gebouw. Hoeveel slachtoffers er vielen in dat ingestorte gebouw blijft een beetje onduidelijk. Dagelijks lopen 10.000 toeristen door die smalle oude straatjes in de binnenstad van Athene. Het gas ontplofte vanmorgen gelukkig vroeg rond 7:30, toen het dus nog relatief rustig was. En dan het weer nog, hè?
0: Ah, het weer. Ja, je hebt je een pingeltje gedaan. Ik dacht, ja. Allee, wat gebeurt er nu? Gaat hij nog eens zeggen? Ja, ik moest eigenlijk nog eventjes denken over... ik heb Latijn en ook een beetje Grieks gedaan en ik weet dat niet meer, zeg.
14: Ja, wow.
0: Veel te lang geleden.
14: Ja.
1: Nostalgie weer.
14: Maar ik had een leuke en goede geschiedenisleraar. Misschien was het daarom dat ik dat onthoud.
0: Dat doet zeer veel.
14: Ja, ja, ja. De herfstzon die schijnt volop bij een aangename 25 graden. Vanavond is dan licht bewolkt. Morgen eerst veel zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden. En maandag dan wisselend bewolkt met kans op een bui, 24 graden. En vanaf dinsdag, zoals al gezegd, prachtig. Een zeer zonnig herfstweer, maximaal tot 29, 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
15: We are 80s.
1: 80s.
15: We are 90s.
1: We are
15: nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
0: En waar je nu ook luistert, onderweg, ergens op een werf, op het werk, of ja, thuis, dan even de buren verwittigen en je al excuseren, want Guns N' Roses komt eraan. Paradise City op 73.
1: Nummer 73.

0: Hey Christel, hoe is daar op het strand in Kalp in Spanje waar je luistert naar de 80s en 90s top 2000? Zie je nog mensen rondom jou? Of luister je met oortjes? Ik denk dat dat het beste is.
1: Het is vrijdag!
0: Ja, en dit is de finale dag van de 80s en 90s top 2000. Je hoort de Guns N' Roses op nummer 73. En nu weer terug naar eind jaren 90, toen Cher een ongelooflijke comeback maakte met deze single. Op 72 staat Believe.

0: Ik ben het eens met Frey, die stuurt. Die Marie Fredriksson had zo'n mooie stem, veel te vroeg vertrokken. Maar we hebben gelukkig nog al die hits van Roxette. De 10e en laatste keer in de 80s en 90s top 2000. Listen to your heart op 71. En Mieke moet ook werken op deze vrijdag, maar ze stuurt... Ik kan toch meeluisteren dankzij mijn headphones. Deze dag wil ik niet missen. Ja, dat is toch ongelooflijk tof dat je in 2026 gewoon met je oortjes voor je laptop kan genieten van de finale dag van de 80s en de 90s top 2000. Of er nog focus is, dat weet ik niet. Maar op een vrijdag is dat sowieso al een klein beetje minder. Hè. Ik heb ook eventjes naar buiten gekeken naar die blauwe hemel op 25 september. Ongelooflijk dat we dit mogen meemaken. En er komt nog iets voor rockers.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Ja, veel rockhits in de 90s in de hitlijsten. Alive van Pearl Jam zo meteen. Mag je keihard meezingen. En dan sta je in gedachten weer midden op een festivalweide ergens in de 90s. Naast Cyndi Lauper.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Liefst jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
8: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het goed hebt van een vakman.
11: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
12: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
13: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
12: Want heel af en toe...
14: Ik vind wel dat Stellatje heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
12: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppelhondenkoekjes.
15: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
1: Wax on, de 80s, wax off, de 90s, tot 2000.

0: De gitaarfreaks worden verwend op deze vrijdagvoormiddag. Pearl Jam en Alive op 69. Rutger stuurt, als ik dat liedje hoor, moet ik altijd denken aan het Roskilde Festival. Ja, waar dat drama gebeurde, waar fans omkwamen omdat ze zo aan het drummen waren voor het podium. En daardoor kwam Pearl Jam niet naar Werchter en heb ik ze gemist, stuurt Rutger. En hij was speciaal voor Pearl Jam naar Werchter gekomen. Ja, dat zijn zo van die dingen die je nooit vergeet natuurlijk. Ik ga nu naar Kaapstad. Dag Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ah, bijna middag. Hoe is het daar in Kaapstad?
1: Ja, mooi weer. Ik sta te wachten aan de luchthaven voor met klanten naar de Maanders te gaan. We gaan naar de walvissen kijken.
0: Fantastisch, want jij woont daar in Kaapstad?
1: Ja, correct. 19 jaar nu. Ik ben hier gids en ik heb mijn eigen bedrijf. Dus, maar ik luister wel naar het super muziek van Nostalgie.
0: Ja, fantastisch dat je daar ook in Kaapstad in Zuid-Afrika aan het luisteren bent. Ik ga jouw nummer opslaan, Michel. Als we dan naar Zuid-Afrika komen, dan ben jij onze gids, ongetwijfeld. Hey, wat is jouw favoriete muziek als het over de 80's en 90's gaat?
1: Ja, zo'n beetje alles zo.
0: Ja? Heb je zo geen top 3 in gedachten of een nummer 1?
1: Ja, ik denk toch wel dat dit jaar toch weer Prince gaat zijn. Alleen hoop ik toch. Ik vind het wel een super... staat ook bij mij op nummer 1, ja.
0: Ja, oké. Okay. Die kan nog op nummer 1 komen, want de luisteraars kunnen nog op de top 10 stemmen. Heb jij het ook gedaan?
1: Ja, heb ik ook gedaan.
0: Oké, okay. En Prince dus op nummer 1 voor jou. Het is daar lente in Zuid-Afrika, in Kaapstad.
1: Ja, dat klopt. Wij gaan naar de zomer toe. Maar jullie mogen niet klagen bij jullie.
0: Nee. Het is hier ook 24 graden en het wordt nog warmer. Ja, de seizoenen die liggen in de knoop. Maar ik vind dat persoonlijk helemaal niet erg. Dus geniet nog daar. Soigneer uw klantjes. En dankjewel voor je berichtje.
1: Dankjewel.
0: Dag Michel.
1: Hoi.
0: En wij verder met de lijst. Want dit is nummer 68 al. En dat is Elton John met Nikita.

0: En zo dook George Michael nu ook nog even op. En hij gaat nog komen, hè. Zeker en vast. Elton John en Nikita uit 1985.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Die ga je dus horen net voor 12 uur. En net voor Marcia. Net voor je lunchtijd. Billy Joel met dat fantastische Goodnight Saigon op 65. En zo meteen U2.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
4: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja, kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: De politieke onrusten in Ierland, daar ging het over. Sunday Bloody Sunday op 67 van U2. En je gaat hen nog horen, hè? Ook in de top 10. Finale deze namiddag met Veronique en Sander in 80s en 90s outfit. Je hebt op onze Instagram meegekozen wat ze straks zullen aan hebben. Ik ben heel benieuwd wat het geworden is. Want er waren 4 verschillende outfits. De ene al wat cooler dan de andere. Maar kleurrijk zal het in ieder geval zijn. Je kan het live meebeleven en er ook naar kijken via nostalgie.be of in de app van Play. Ik ben nu al benieuwd naar hun outfits. En weer naar dance. Ray en Anita, ze kwamen uit Nederland. Maar de beats werden gemaakt door 2 Belgische producers. No Limit is een Nederlands-Belgische samenwerking die de hele wereld aan het dansen kreeg. Nummer 66.
1: Yeah, baby. Yeah.

Fantastisch, toch? No Limits. En dat waren Ray en Anita van Too Unlimited. Heel succesvol natuurlijk in de 90s. Ik zei het daarnet al, U2 maakt nog kans voor de nummer 1. Het is vandaag trouwens de dag dat U2 50 jaar bestaat op 25 september. Wim, die zag hij nog voor het eerst in Vorst Nationaal in 1984. Doorwinterd van en 20 concerten later hebben ze ook zijn album getekend in 2009 aan hun hotel in Brussel. Dat zijn natuurlijk fantastische herinneringen. Het zou ook ongelooflijk zijn als U2 op hun 50ste verjaardag op nummer 1 zou belanden. Maar dat ligt volledig in jouw handen. Je kan nog swipen en liken. En pas op, dus swipen naar rechts als je liked, want anders doe je het fout. Tot 4 uur deze namiddag. Dan zijn Veronique en Sander al eventjes bezig aan die grote finale. En nu Marcia zo meteen tussen 12 en 3, maar ik heb nog één echt heel mooi moment. Billy Joel neemt je in Goodnight Saigon mee naar jonge soldaten tijdens de Vietnamoorlog. Jongens die samen vertrokken, op elkaar rekenden en niet allemaal samen thuis kwamen. Dat is het verhaal van deze hele grote hit uit 1983. En je hebt hem op 65 gezet, met dank daarvoor. Goodnight Saigon. Nee.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Dit hoor je op 64 zometeen. Nena en haar 99 Luftballon.
2: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
10: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol? Als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
11: Je informeren voor je gaat renoveren?
12: Dat is dé manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
11: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
12: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
11: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
13: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxispelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
14: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
15: Ben je op zoek naar je eerste job?
16: Zo klaar voor.
15: Of is het tijd voor een carrière switch?
16: Ja, zo klaar voor.
15: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
16: Zo klaar voor.
15: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
17: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:03. Nieuws met Bart van Langenhoven. En we gaan niet meer moeten betalen voor onze waterfactuur.
18: Voorlopig toch. Bevoegd Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw, Joop Broens, vindt dat ook een slecht idee. Ook al ligt er een voorstel op de begrotingstafel om dat dus wel te doen. De Vlaamse regering denkt aan een verhoging van 40 tot 60 euro per jaar voor gezinnen. De maatregel zou 80 miljoen euro of meer kunnen opbrengen. Maar mensen moeten nu al zoveel betalen als ze gaan tanken bijvoorbeeld. Ook de gasprijzen stegen en de winkelkar werd duurder. Dan is het onverantwoord om die waterfactuur te verhogen. verhogen, zegt minister Broens. Nu betaalt een gemiddeld gezin meer dan 500 euro per jaar voor het waterverbruik. En nu we toch over de duurdere dingen des levens praten, ook de benzine- en dieselprijzen die stijgen opnieuw, net als stookolie. Dus ga nu nog tanken als je kan, want vanaf morgen betaal je 5 eurocent meer voor benzine 95 en kost 1 liter aan de pomp maximum 2,11 euro. Benzine 98 stijgt bijna 9 eurocent en komt op 2,32 euro. En diesel slaat ook op met 9 eurocent en kost per liter 2,49 euro. Ook voor stookolie betaal je bijna 3,5 eurocent meer vanaf morgen. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat 1,57 euro per liter. En paus Leo XIV die is in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Zijn vliegtuig landde vanmorgen rond 10 uur op de luchthaven van Orly. Bij Parijs is dat. Waar president Macron hem opwachtte om de komst van de paus te vieren, luiden ook alle kerkklokken in Frankrijk 7 minuten lang. De kerkvader wil vooral vrede brengen en bezoekt onder meer Parijs met zijn het bedevaartsoord Lourdes. Vanavond houdt die paus een grote gebedswake in het Stade de France in Parijs. Daar verwacht de politie 80.000 jongeren tussen 17 en 35 jaar.
19: Nostalgie.
18: En ook deze namiddag genieten we van de herfstzon bij een aangename 25 graden. Vanavond is dan licht bewolkt. Morgen eerst veel zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag start nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken. En weekend maximaal tot 27 graden. Dus kijken naar volgende week. Maandag is de minste dag. Wisselend bewolkt en kans op een bui. 24 graden. Maar vanaf dinsdag prachtig en zeer zonnig herfstweer. Maximaal tot 29, 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
19: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
20: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
19: De 80s en 90s, top 2000.
20: Met Marcia.
21: Ja, Wadde, je gaat als een raket naar het weekend vliegen vandaag, hoor. We hebben 3 ongelooflijk plezante uren voor de boeg, jij en ik, jongens. Nu met Nena en haar 99 Luftballon. We are music. Blij dat je luistert.
19: Yeah. Nostalgie. 64.

0: En ook Marco zingt zijn laatste vanmiddag. Dromen zijn bedrog op 63.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ja, dit is hem, zeg. De grote finale dag van onze 80s en 90s reis. En ik hoop echt dat waar jij ook bent, op dit moment jij voluit kan genieten, meezingen, dansen. Met de songs die onze jeugd hebben gekleurd. We zeggen vaak dat het zo lang geleden lijkt, hè? Maar hier bij Nostalgie brengen we die mooie tijd gewoon terug naar vandaag. Met alle muziek waar jij toen zo zot van was. En nog altijd bent eigenlijk, hè. We gaan nu naar de op 1 na hoogste Simple Minds in jouw 80s en 90s top 2000. Volgens Sharon Koolpaard veruit hun beste en mooiste song. En ook Bart Bolsens is een grote fan. Heeft Jim Kerr en co. trouwens nog even kunnen ontmoeten ooit na de opnames van Café Corsari, dikke 10 jaar terug. Heel vriendelijke gasten, vond hij. Met een machtig repertoire. En het beste bewijs daarvan staat vandaag op 62 dankzij jouw stem Belfast Child van Simple Minds.

0: Simple Minds over hun hoop op vrede en verzoening tijdens de troubles in Noord-Ierland. Belfast Child. Dankzij jouw stem op 62 alweer in onze 80s en 90s reis. En dan raad ik aan om je zeker ook al klaar te houden voor een hit die tijdens feesten altijd voor vrolijke chaos zorgt. Wie weet wat dat gaat geven onder de collega's op het werk straks. Dat is voor over een dik kwartier zoiets.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Eerst naar de boss. Het is een Dancing in the Dark. Dat krijg je zo op 61.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
10: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
11: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
1: Wax on the 80s, wax off the 90s, tot 2000.
12: Nostalgie 61.

0: 60. Robin S, Show Me Love. We klimmen meteen door naar een song die je vaak hoort voorbij komen trouwens op feesten waar de love, de liefde gevierd wordt.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: En het is een hit die iedereen op dat trouwfeest in gang zet. Zelfs nonkel Luc, die al een uur aan de toog staat te klagen over zijn rug. Zelfs hem zie je plots als een jonge soepele ree richting de dansvloer sprinten. Je ziet ook iedereen onderweg naar die dansvloer witte stoffen servetten meegrissen, alsof hun leven ervan afhangt. Ja, en voor je het weet verandert heel die dansvloer in één groot windturbinepark dat genoeg groene stroom kan opwekken om heel West-Vlaanderen bevoorraad te krijgen. En het begint allemaal met deze dreigende tonen. Ambiance verzekerd op 59 hier. Met Michel Sardou, Les Lacs du Connemara.

Tante Mieke verliest haar designerbril door een ongecontroleerde zwiep van de getuigen van de bruidegom. Je ziet het zo voor je, toch? Vrolijke chaos op menig trouwfeest en ook in jouw 80s en 90s top 2000. Michel Sardou, Zornetre, Lac du Connemara. En dan komen we bij de hoogste Depeche Mode in jouw lijst. We hebben hem al gehoord in die heerlijke 80s live versie die ze ooit gespeeld hebben in de Hammersmith Odeon in Londen. Maar het originele singeltje scoort nog altijd het best. Op 58, just

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: We gaan naar de kreuners zometeen op 57.
0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sports Next, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
0: De 80s en 90s top 2000.
2: Met Marcia.
0: Nostalgie. 57.

Ja. Dat is het soort upgrade waar je nog wekenlang van nasmult. Veel plezier trouwens als je gaat naar Night of the Proms in november. Het wordt sowieso de avond van je leven met OMD erbij. En hun Maid of Orleans op 56 in de grote finale dag van onze 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. Met ook nog eens een dubbele portie Queen vanmiddag. Wees maar zeker. Dit is trouwens de laatste keer met Freddy erbij. De hit waarmee de poets en de stofzuiger toch altijd net iets vlotter gaat. 55. I want to break free.

0: schitterende filmmuziek. Aerosmith op 54. I don't wanna miss a thing. En dan gaan we zo opwarmen voor onze party binnenkort in de Carré.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Met Daisy D van Technotronic onder andere. Zometeen Pump Up the Jam op 53.
2: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
3: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Is het een vliegtuig?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
11: Op, alles is op.
10: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
11: Oké,
10: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
18: Europabank, de bank die durft.
0: Nostalgie. En zo wordt het 2-1. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. We beginnen, Vrouwtje, met problemen met auto's van Volkswagen en Audi.
19: Ja, autobouwers Volkswagen en Audi roepen wereldwijd bijna 3 miljoen auto's terug, omdat er mogelijk problemen zijn met het stuur. Alleen al in Duitsland gaat het om bijna 958.000 voertuigen. Om hoeveel auto's het in ons land gaat, is nog niet bekend. Je kijkt best wel al even na of je een Audi Q3, Volkswagen Golf of Caddy hebt gemaakt tussen 2013 en 2024. Je kan wel met de auto blijven rijden. tijden tot je een afspraak hebt bij je garagist. We betaalden nog nooit zoveel voor ons water. Een gemiddeld gezin betaalt meer dan €500. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Dat blijkt uit een overzicht door de Vlaamse nutsregulator. De Vlaamse regering zit op dit moment samen in een marathonvergadering voor de begroting. Die denkt eraan om de waterfactuur nog te verhogen met zo'n €60 per jaar. Maar omgevingsminister Broens is er absoluut tegen. En in heel wat gevangenissen in ons land is personeel thuis opgevorderd om de minimumbezetting te garanderen tijdens de 24-uren staking van het gevangenispersoneel. Dat zegt de Christelijke Vakbond. Het is niet duidelijk hoeveel cipiers er precies zijn opgeroepen. Het personeel is boos omdat justitie niets doet aan de overbevolking in de gevangenissen en de bijna 600 grondslapers. Ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven duren.
1: Het weer met Erwin Franks.
9: Deze middag is het gewoon genieten van zonnig en warm nazomerweer met temperaturen in de buurt van 23 graden. Ook vanavond blijft het nog lang zacht, zodat een terrasje meepikken een prima idee is. In het weekend blijft het warm bij temperaturen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag start zonnig, na de middag gevolgd door meer wolken. Zondag krijgen we dan weer een afwisseling van zon en wolken. Op beide dagen blijft het droog en warm. Nog warmer wordt het begin volgende week.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
20: We are 80s. We are 90s.
1: We are
20: nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
20: Met Marcia.
1: We are music. Yeah. Nostalgie. 53.

0: liefde en gemis met een obsessief kanjenier. Every Breath You Take van de Police op 52.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: We zitten vandaag in de laatste rechte lijn naar jouw ultieme nummer 1. Je kan nog tot 4 uur deze namiddag stemmen trouwens. Op jouw favoriet in de top 10 ga jij voor George Michael. Of voor Nirvana misschien. Of toch liever Céline Dion of U2. Laat nog rap van je horen op nostalgie.be of in onze app. Want dat is de enige manier om mee je goesting door te duwen in de volgorde van die top 10 vanavond. Ook Prince is daar absoluut nog een optie. Met zijn Purple Rain. 18 keer doet hij mee in totaal in onze 80s en 90s top 2000. En dit wordt zijn op 1 na hoogste. Met ook hier weer zo goed als alle instrumenten die hij zelf inspeelt. Synthesizers, drumcomputer, elektrische gitaar en basgitaar. Zelfs de tikjes op de koebel wou wij niet afgeven in dit project. 1999 op 51.

0: 1999 van Prince. Onderweg naar een hit die zelfs bij de stilste genieters onder ons een innerlijke rockster gaat activeren, denk ik.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Alles kapot met AC/DC zometeen, ja. Vlammende gitarenopkomst.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29,99 euro.

0: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dag manneke.
4: Hey.
3: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
4: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
3: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
4: Ook landbouwer.
3: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
4: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
3: Ja, slim.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
9: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
8: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
9: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
10: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
11: Ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
13: Dat is Imo!
14: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
15: Zin in nog meer muziek?
16: Hey, everybody take a look at me.
15: Ontdek de digitale nostalgiezenders in onze app.
14: Nostalgie 80's. Of relax.
15: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. De 80's.
17: Nog Choco.
15: En 90's.
17: How you doing?
15: Tot 2000.
14: Nostalgie. 50.

Jamie Nakes is zijn puberteit aan het herbeleven, zie ik. 13 à 14 jaar was hij ten tijde van Hello van Lionel Richie, toen hij voor de eerste keer naar de cinema ging. Om Rocky 4 te gaan kijken, in Antwerpen Centrum was dat dan. Allemaal kleinere bioscoopzalen toen nog, zoals de Rex en de Kelijn. En dan tijdens de pauze van die superlekkere ijspralines kopen. Die werden dan rondgedragen in de zaal. Een vaste pauzetraditie, die ijspralines. Een momentje van luxe in die gezellige donkere zaal. Toch super, hè? Wat deze 80s en 90s top 2000 allemaal losmaakt. We blijven nog iets langer hangen nu daar halverwege de jaren 80 met de one and only Kate Bush. Dankzij jouw stem op 48 met Running Up That Hill. It doesn't hurt.

0: De 90s beat van Snap, Rhythm is a Dancer. En dan maken we ons klaar, jij en ik, voor de populairste getoupeerde blonde leeuwenmanen uit de 80s. Ja, naast die van Europe dan, hè.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Bon Jovi. Komt eraan op 46.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van nostalgie.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij nostalgie. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de middenhoud. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
8: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
7: Want heel af en toe...
9: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
7: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppelhondenkoekjes.
10: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
11: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools-merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
12: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
13: De 80s en 90s top 2000
14: met Marcia
15: Nostalgie
13: 46.

0: Zo herkenbaar. Wat Tim de Kersmaker stuurt, de Nostalgie-app.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Hij zegt, vraag me niks van de leerstof die ik moest kennen in de 80's en de 90's. Allemaal vergeten. Maar de songteksten van toen, die komen er nog altijd moeiteloos uit. Met alle O's en A's erbij. Dat is toch een beetje een collectief gevoel, denk ik, hè? Niet? Als het straks examen 80's en 90's top 2000 zou zijn, we zouden allemaal 10 op 10 halen, denk ik. Met sprekend gemak. Net nog, The Human League, Don't You Want Me. Ook al in ons collectief geheugen gegrift. Hebben we samen op 45 gekregen. En dat is dan weer net onder deze Coolio, Gangsters, Paradise.

0: 43, Sweet Dreams van Eurythmics. En ook Dire Straits, ze zingen hun hoogste na het nieuws.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Private Investigations. What do you got? Krijg je zo op 42.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
7: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
11: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
12: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusse invasie.
16: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Oh, Niklas, saai.
14: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
17: Leden bij Leemans.
18: Maar Suzie, parket, dan moeten zagen met een cirkelzaag.
19: Maar jij toch een goeie zaag?
18: Met die zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
19: En met jagen zaag, grok ik niet vooruit.
18: Maar Suzie toch?
20: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
17: Leden bij Leemans is lenen bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: Tegels,
22: natuursteen,
21: parket, in Permo.
17: Nostalgie.
0: En zo wordt het 4 voor 2. Tijd voor het nieuws met Vrouwtje Kaljon. We gaan naar Antwerpen, want daar is het assiseproces gestart tegen een vrouw van 64 uit Puurs-Sint-Amaats.
23: Ja, de vrouw staat terecht voor de dood van haar demente moeder. Die stierf bijna 6 jaar geleden in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende al dat ze haar moeder medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. Ze wilde de moeder naar eigen zeggen uit haar lijden verlossen. Maar uit het financieel onderzoek bleek ook dat de dochter schulden had. Het proces is al 2 keer uitgesteld door gezondheidsredenen van de dochter. Ze riskeert levenslang. Autobouwers Volkswagen en Audi roepen wereldwijd bijna 3 miljoen auto's terug, omdat er mogelijk problemen zijn met het stuur. Alleen al in Duitsland gaat het om bijna 958.000 voertuigen. Om hoeveel auto's het in ons land gaat, is nog niet bekend. Je kijkt best al even na of je een Audi Q3, Volkswagen Golf of Caddy hebt, gemaakt tussen 2013 en 2024. En je kan wel met je auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je garagist. Voetbalclub Union speelt zijn Europese thuismatch in het stadion van Düsseldorf in Duitsland. Ze spelen er zonder publiek tegen het Israëlische Hapoel Beer Sheva. Normaal voetbalt Union zijn Europese thuiswedstrijden in Leuven, omdat het eigen stadion niet voldoet. Maar de Leuvense burgemeester verbood de wedstrijd tegen Hapoel om veiligheidsredenen. Ook in andere steden in ons land kreeg Union geen toestemming om er te spelen.
1: Nostalgie weer.
23: Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. En zondag eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig bij 27 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. We are 90s. We are Nostalgie.
1: De 80s en 90s, top 2000.
2: Met Marcia.
15: We gaan nu naar een hit met een meesterlijke opbouw. Schitterend gitaarwerk ook. Ja, en Mark Knopfler natuurlijk. Zo ergens tussen vezelen en zingen door. Met Private Investigations.
2: We are music, yeah. Nostalgie.
1: 42.

0: Ja, onder andere omstandigheden eindigt het voor Dire Straits altijd met Sultans of Swing als mijn lijst doen.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Maar ja, die valt net iets te vroeg natuurlijk om mee te kunnen doen hier. En zo kunnen we samen nog eens genieten vandaag van Private Investigations als hun hoogste notering. Hoog en droog op nummer 42 dankzij jouw stem. En dan komen we bij de hoogste queen in jouw 80s en 90s top 2000. En dat is dan ironisch genoeg net een hit waar Freddie niet meer in meezingt. Maar wel eentje van de vele songs waar hij groot mee werd. En mee herdacht werd ook tijdens het tributeconcert dat hij voor hem gehouden werd in Wembley begin jaren 90, niet zo lang na zijn dood. Een legendarische live-uitvoering is het geworden. En niemand die het beter had kunnen brengen die avond dan George Michael op 41. Somebody to love.

0: Laat ons eerlijk zijn. De hitlijsten leken Whitney Houston haar persoonlijke achtertuin wel, hè, in de 80s. Zo vaak stond ze erin. En ook met deze was het prijs. I Wanna Dance With Somebody op 40.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: En merci om ook aan The River te denken. The Boss komt eraan op 39.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules. Nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
8: Oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
12: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
13: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
16: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
17: En 90s top 2000. Nostalgie
1: 39.

One More Time. Britney Spears en haar baby One More Time. Recht met onze twee voeten in de 90s. Voor Patricia Malissa is dat een periode vol mooie mijlpalen, lees ik in de Nostalgie-app. Ze is toen getrouwd, heeft ook 3 kinderen gekregen in de 90s. En die zijn stuk voor stuk goed gekweekt, zegt ze. Want ze kennen bijna elk liedje dat voorbij komt in de 80s en de 90s tot 2000. Oh. Patricia, dat noem ik uitmuntende muzikale opvoeding. Mag je trots op zijn. En dat hoop ik stiekem ook, dat ik later met mijn dochters dezelfde songs ga meebrullen in de auto. Oh, heerlijk, heerlijk. Dus zometeen gaan we samen meebrullen met de op 1 na hoogste Madonna in jouw lijst. En dat is er eentje uit de 80s. Net als deze softcell trouwens, Tainted Love op 37.

0: van Madonna. Haar grootste hit in deze lijst heeft op één woordje na dezelfde titel. Die hoor je straks bij mijn collega's Veronique en Sander. Nu zijn we onderweg naar een van de meest iconische rockballads aller tijden. En nog wel van het soort dat echt bij bijna iedereen kippenvel oproept.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Het had misschien nog een tikje hoger gemogen, vind ik, deze Guns N' Roses. Maar we gaan er niet minder van genieten, toch? November Rain komt er zo aan.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: It's a sunweb holiday.
3: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja! Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
7: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
10: Jaan?
11: Ja?
10: Jaan?
11: Ja?
10: Oeh, je hebt mij gehoord.
11: Ja, tuurlijk dat.
10: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
11: Jij nog niet, hè?
10: Ik weet het.
12: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750.

0: je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg, is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt. Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
1: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: De 80s en 90s top 2000.
5: Met Marcia.
4: Nostalgie. 35.

beeld van Slash die zijn gitaarsolo staat te spelen in die woestijn voor dat kleine witte kerkje. Er zijn zo van die videoclips die je voor het leven bijblijven. En voor deze Guns N' Roses bleef je toch echt wel aan je MTV plakken in de 90s. Oh, wat een storm van emotie. Zo chic in woorden gegoten en op muziek gezet. Op 35 in jouw 80s en 90s top 2000. November Rain. Voor Peter trouwens ooit nog de eerste slow met zijn eerste lief. Gierende zenuwen. En nog een klein beetje gesukkel met een beugel die in de weg zat. Maar voor de rest wel een magische herinnering. En zo gaan er nog heel veel terugkomen vandaag. Daar mag je zeker van zijn. 34 nu ondertussen. Pink.

You can't have any pudding. Pink Floyd, another brick in the wall. 80's en 90's, top 2000. Op 34, en dan is het bijna zover. Voor de laatste drie uren van jouw 80's en 90's, top 2000. De beste drie uren ook. En over een stuk daarvan heb jij het nog voor te zeggen. Hè? Nog een uurtje de tijd heb je om mee te bouwen aan de volgorde van onze top 10. Rep je nog snel even naar nostalgie.be of onze app. En dan hoor je het resultaat samen bij Veronique en Sander zometeen. Zoveel liefde voor de lijst dat ze een dubbele shift komen doen vandaag. In een 80s en 90s outfit die jij mocht kiezen op onze socials. Wat is het geworden? Wordt het Miami Vice misschien of 90s hip-hop? Je hoort en ziet het zometeen. Hier bij Nostalgie en ook op onze Instagram-pagina. Veel plezier, hè?

0: Ja, die lach die vat het wel samen. De goesting die wij hebben om er samen met jou in te vliegen in de finale van jouw 80s en 90s top 2000.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
2: Ja, die is er zometeen ook weer bij. Shanita Connor, Nothing Compares to You op 32.
0: Dat is voor na 3 uur.
1: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen zoals 140 capsules nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Go yellow. Scandinavia, media bij Carrefour.
8: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
17: Maak nu een afspraak op carglass.be.
18: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
19: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, kunnen we binnenkort geen baaldag meer nemen?
20: Nee, regeringspartij N-VA wil dat zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 een ziektebriefje moeten afgeven aan een baas. Het heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. De baaldag bestaat nog niet zo heel lang. Sinds 2022 kan je tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Maar N-VA vindt dat er te veel misbruik van wordt gemaakt. Of het wetsvoorstel er ook echt doorkomt, is wel twijfelachtig, want de coalitiepartners staan er niet voor te springen. De politie in Gent heeft een PV opgemaakt na de homofobe uitspraken tegen content creator Jonathan Nedaar. Die postte eerder deze week een filmpje waarin enkele jongeren hem en zijn vriend beledigen en lastigvallen. Nedaar heeft ook klacht ingediend bij de politie. Het parket moet nu beslissen of er een vervolging komt. Nedaar heeft intussen wel de video offline gehaald, omdat er ook jongeren op stonden die niets met de homohaat te maken hadden. En Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten maken. Amerikaans president Trump heeft zijn Oekraïnse collega Zelensky daar toestemming voor gegeven. Dat is volgens Zelensky gezegd tijdens een ontmoeting met Trump. Oekraïne heeft dringend meer luchtafweer nodig. De Patriot-raketten zijn de enige die Russische raketten uit de lucht lucht kunnen halen. Op korte termijn is Oekraïne wel nog altijd afhankelijk van buitenlandse leveringen.
5: Nostalgie weer.
20: Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. En zondag eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig bij 27 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
21: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
5: De 80s en 90s, top 2000.
2: Sander en Veronique.
22: De finale van de lijst komt eraan. In één rechte lijn richting jouw nummer 1. Op plek 32, een nummer geschreven door Prince, maar in de versie van Sinead O'Connor in jouw lijst.
5: Nummer 32. It's been

0: Klopt niet achteruit. Je bent niet gek geworden. Het is gewoon een dubbele portie Sander en Veronique vandaag. Want deze ontknoping van die top 2000 wilden we absoluut niet missen. Ze is er ook een berichtje in onze app binnengekomen van Arno uit Everberg. Die stuurt, aha, jullie zien er geweldig uit. Sander, een echte Johnny. Ik zou er schrik van krijgen.
1: Ja, en Veronique, een echte Olivia Newton-John. We staan in onze outfits, door jou gekozen. Ik heb een soort leren jekker aan.
0: Ja, je bent een beetje Tom Cruise van de Aldi, hè, van Top Gun.
1: Ja, en jij bent Olivia Newton-John
0: van de Aldi.
1: Van de Aldi eigenlijk, ja, ook, zoiets, ja. Zie je er ook een beetje uit als Frank uit Thuis, vind ik eigenlijk. Frank Bomans.
0: Nee, dan liever Tom Cruise. Nee.
1: Mannetjes, iets voor zessen weten we wie we op één staat in die fantastische lijst. Maar die top 10 die ligt nog niet helemaal vast, hoor. Je hebt nog een uurtje de tijd om te stemmen in de Nostalgie-app. Om 4 uur gaan de stembussen dicht. En laat ons ook zeker weten hoe en waar jij luistert naar deze finale. Maar ondertussen hebben we een fantastische klaarstaan op 31.
0: Ja, Phil Collins natuurlijk. Je hoort de intro al van In the Air Tonight.
1: En dan is het vooral wachten op die legendarische drumfil. Het haar op mijn armen gaat nu al recht omhoog staan. Een heel erg goede middag.

0: tante Tina. Want je wel, met de beste was dat nog. Ja, onze lijst die gaat gewoon verder en verder. Want iets voor 6 uur gaat dat zijn. Dan zijn we uitgebold, uitgeteld, weten we wie de nummer 1 is. En er zijn ook heel veel berichtjes in onze app daarover binnengekomen. Nu Joyce uit Wilrijk die stuurde: dag Vero en Sander, wat zien jullie er geweldig uit in jullie aangepaste outfit. Ja, we lijken precies zo 30 jaar teruggecatapulteerd in de tijd. Ja, ik ben al heel de dag aan het luisteren, zegt ze. En super benieuwd wie er op 1 zal staan. En Tom die luistert vanuit Murcia, stuurt hij. Speciaal thuisgebleven voor de ontknoping van de geweldige top 2000. En dan krijgen we een foto van een zwembad en een stralend blauwe lucht.
1: Ja, mannetjes toch. Zometeen een portie 90s nostalgie die vandaag wel actueel is. Want de boys van Oasis die gaan op Europese tour. En vanaf vandaag kon je tickets bestellen. Heel erg spannende tijden voor al die fans. Misschien ben je erbij, misschien ook niet. Je krijgt ze sowieso zometeen op 29 met Wonderwall.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai. Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
11: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
12: Wat was dat?
13: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf €50.
12: Flashy.
13: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
14: Je informeren voor je gaat renoveren?
15: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
14: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
16: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
14: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
19: Ja, nog 1 meter.
20: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
21: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. Bulkbar.be.

0: Dolly Parton. Dit jaar hebben we nog afscheid van haar moeten nemen, maar je hebt wel in onze lijst gestemd met 9 to 5 op plekje 28. En zometeen nog een song van Dolly, wel gezongen door Whitney op plekje 26. Maar eerst een dikke proficiat aan de mannen van U2. Die bestaan vandaag exact 50 jaar. Werd toen opgericht in Dublin, Ierland, op een middelbare school. Die drummer Mr. Larry Mullen Jr. die zocht dat muzikanten via zo'n briefje op prikbord.
1: En de rest is geschiedenis. 16 keer kwam je ze tegen in de 80s, 90s, top 2000. Na deze passeren ze nog één keer. Dat is een ideale om lekker luid te zetten in deze late septemberzon. With or Without You van U2. See the stone.

0: Ja, Altma proberen dit mee te zingen. Dat lukt toch niet, hè? Verdorie. De kleppers die komen boven drijven, stuurt Geert uit Aalst. Zeg maar zeker, vriend. Straks eentje om je gat op los te schudden van David Bowie.
1: En je hoort een band die deze zomer nog headlined op Rock Werchter. Met hun grootste donkere hit nemen ze je zo meteen mee naar het bos.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Proximus stelt

0: 20% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
3: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.

0: koningen van de zwartzakkenmuziek. The Cure uit 1980, A Forest. Daar danst iedereen altijd op alsof ze klein geld aan het zoeken waren op de vloer. Van die lange zwarte jassen.
1: En naar beneden kijken.
0: En dan maar naar beneden kijken.
1: Vreselijk.
0: Heerlijk toch? Die stem van Robert Smith, of was het nu Annemie Turtelboom? Ondertussen een berichtje van Peter uit Deijn. Zij vraagt zich af of de cassettebandjes van vroeger tegenwoordig nog bestaan. Want stuurt hij, ik wil deze hele namiddag integraal op een tapeje opnemen.
1: Dat snap ik.
0: Ah wel, Peter, ik heb extreem goed nieuws voor jou. Want, zo net is er een gloednieuw kanaal op onze website en in onze nostalgie heb gelanceerd. De 80s en 90s top 2000 stream. En daar kan je gewoon dag en nacht luisteren naar het allerbeste van die fantastische decennia. Je vindt het dus in onze nostalgie app of via nostalgie.be.
1: Ja, en er zijn nog heel wat meer berichtjes in onze app binnengekomen. Christian uit Kontik die zegt, ik luister terwijl ik mijn messen aan het slijpen ben voor het Volkscafé de vroege morgen in Weinigem. Hij zegt, met de top in de boksen van mijn bestelwagen gaat dit zo goed en smooth en de messen superscherp. Dat is het belangrijkste, Christian. Nu Paul, die geniet van het zonovergoten strand in Benidorm. Daarvan de ontknoping van die top 2000. Pure nostalgie, zegt hij. En ook een voorlaatste keer. Bryan Adams, die komt daar nog één keer langs in onze top 10. Op welke plek? Dat kan jij allemaal nog kiezen natuurlijk. Maar dan moet je nu wel de nostalgie-app openen en swipen. En om 4 uur sluiten wij de stembussen.
0: En nu gaan we slowen. Wie er ook in je buurt staat.
1: Durfde?
0: Ik durf alles.
1: Kom maar af.

0: De 80s en 90s, top 2000, bij Nostalgie.
1: Hey, Veronica Salmeur, met Jonas hier uit Keerbergen. Van mij mag Simple Minds zeker ook nog passeren met Don't You Forget About Me. Dat is eigenlijk een nummer dat ik heb leren kennen door de film The Breakfast Club. Dus sindsdien zal dat eigenlijk constant in elke playlist dat ik maak. En ik hoop dat ze heel graag nog passeren.

0: Ja, die beelden van die film The Breakfast Club zijn toch op je netvlies gebrand. The Simple Minds met Don't You Forget About Me.
1: Ja, het is bijna 4 uur. Dan gaan we gewoon verder met onze lijst. Oh, nou waait hier allemaal.
0: Ondertussen, ja, Veronique, hier staat een soort waaier in de studio.
1: Ja, je weet, ik ben oldschool. Bij mij zelfs nog met pen en papier. Dus ik heb die lijst hier gewoon voor mij.
0: Het is aan het wegvliegen. Maar jij wil zeggen dat na 4 uur...
1: Ja, dan volgen de topheets gewoon op elkaar.
0: Ja, je bedoelt ABBA, de laatste keer ABBA passeert. Dat
1: ja,
0: wil je eigenlijk zeggen.
1: Ja, de laatste keer, zeg. It's a
2: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Ben je op zoek naar je eerste job?
9: Zo klaar voor.
8: Of is het tijd voor een carrière-switch?
9: Ja, zo klaar voor.
8: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
9: Zo klaar voor.
8: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
10: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evengem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
10: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
12: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiend, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
17: Europabank. De bank die durft.
1: Goedemiddag, het is 3:58, is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, de extreme hitte heeft grote economische gevolgen.
18: Ja, de hitte van de afgelopen zomer kostte de Europese economie zo'n €113 miljard. Dat berekende de verzekeraar Allianz. Werknemers namen bijvoorbeeld langere pauzes en waren meer ziek. De impact was het grootst in Italië. Het land liep zo'n €28 miljard mis. En daarna volgen Duitsland en Frankrijk. En ons land staat op de 4e plaats met een economisch verlies van bijna €10 miljard. Ons land is wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlisch premier Netanyahu op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal net voor zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Netanyahu noemde hen morele weglopers. Buitenlandse Zaken zegt dat het Belgisch beleid is om naar iedereen te luisteren, ook als ze het niet eens zijn met de standpunten. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing. Dat zeggen de hulpdiensten. Vanmorgen stortte een gebouw van 2 verdiepingen in, waarschijnlijk door een gaslek. In het gebouw wonen een bejaard koppel en 3 andere personen. Het is niet duidelijk of zij nog onder het puin liggen.
19: Nostalgie weer.
18: Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. Zondag eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig bij 27 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
19: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
20: We are 80s. We are 90s.
19: We are
20: nostalgie.
19: De 80s en 90s top 2000.
1: Sander en Veronique. Het gaat razendsnel nu, hè. Zo duiken we meteen de top 20 binnen. Waar je ook luistert, op het werk, thuis of onderweg in de auto. Wij zorgen ervoor dat het volume op maximum gaat. Zeker met ABBA.
0: Beetje ironisch wel, hè? De winner takes it all en dan net buiten die top 20 vallen.
1: Ja, ik kan er maar eentje winnen, hè?
0: Dat is waar.

0: Eentje die zeker ook gaat passeren op onze 80s en 90s party. 30 oktober in de Carré in Willebroek, denk ik.
1: Zeg maar zeker. En dan gaan we springen, hè?
0: Dan gaan we springen. Toch gek, in 1996 weer klonk dat daar al in die discotheek.
1: Ik weet daar alles van, jij niet, hè?
0: Nee. En nu vandaag, 30 jaar later, hoor je deze nog altijd op elke DJ-set.
1: Ja.
2: Top 2000.
1: Nog minder dan 2 uur, hè, dan weten we wie dat er op 1 staat. We zijn de top 20 binnengedoken. Een goedemiddag. Het is al na 4 uur het moment waar het weekend zeg maar officieel begint. Hè, en waarop onze stembussen dan ook definitief op slot gaan.
0: Het zal wel zijn. Tot 4 uur daarnet kon jij die finale songs nog door elkaar shuffelen. Maar de stembus die is nu dicht. Hier op de redactie zijn we onder vakkundige leiding van
1: deurwaarder
0: Veronique de Kok de laatste stemmen aan het tellen. Zodat we er zo meteen aan kunnen beginnen.
1: Ja, maar dat is toch echt nostalgie, vind je dat nu zelf niet? Hè? Die, ja, jij weet dat natuurlijk niet, jij werd nog niet eens geboren. Maar muziek uit mijn kindertijd, dat waren dan de 80s. Die jeugdjaren, puberteit, dat waren dan weer de 90s.
0: Ja, 2 weken lang zijn we daar ingedoken in die muziek. Hebben we nummers gehoord die je misschien wel vergeten was? Of ja, waren je misschien nog ineens gewoon...
1: Heel veel herinneringen aangelinkt zijn vooral. Ja. Allee, voor mij dan toch.
0: Ik vind dat wel schoon.
1: Ik vind dat heel tof. Dat was zo de soundtrack van mijn leven, precies zo.
0: Even stilstaan bij al die dingen die je hebt meegemaakt. Misschien moeten we nu even stilstaan bij je eerste jeugdliefde. Uit de jaren 90 bijvoorbeeld. Want je hebt 1 keer Metallica in jouw lijst gestemd op 19 met Nothing Else Matters. Het is een mooi verhaal. In 1990 was de zanger James Hetfield, ja, die was op tour en die miste zijn toenmalige vriendin enorm hard. En hij kroop in de tourbus een beetje alleen en hij schreef een nummertje over liefdesverdriet en over een beetje heimwee hebben. En dat was heel raar, want Metallica die deed normaal alleen songs over de dood.
1: Donkere dingen, hè?
0: Oorlog. Ja. En hij was een beetje beschaamd. Hij durfde dat niet tonen aan zijn bandmaten. En de drummer Lars Ulrich, die hoort hem op een gegeven moment bezig, ergens van achter in de tourbus. Die is heel stil. Die hoort James Hetfield zingen en die denkt, James, dit moeten we uitbrengen. En we mogen heel blij zijn dat Lars Ulrich dat gezegd heeft. Het is een klassieker geworden. En ook door jou gestemd in die 80s en 90s top 2000.
1: En dan natuurlijk plekje 19 voor Nothing Else Matters. Hier is Metallica.
0: Een heel erg goedemiddag. Fijn dat je luistert.

0: En er komen heel wat leuke berichtjes ook in onze nostalgie-app. Barbara uit Knokke die zegt eergisteren 25 jaar getrouwd en nu onze openingsdans op nummer 19, Nothing Else Matters. Katrien uit Bocholt stuurde ook nog een berichtje. Geweldig nummer, zegt ze. Ik lig hier in het zonnetje te genieten. Wat wil je nog meer? Dat snap ik helemaal.
1: Ja, zometeen gaan we verder met een nummer op nummer 18 van Europe dat eigenlijk wel best past bij die finale dag. De final countdown. En je krijgt ook de hoogste notering van Clouseau. En voor de mensen die soms naar ons luisteren, Veronique.
0: In de ochtend.
1: Tussen 6 en 9.
0: Gespeeld, hè?
1: Ja, ik heb dat op mijn melodica gespeeld. Dus als je vanmorgen al geluisterd hebt naar Sta op met Veronique de Kok, dan weet je het al. Ja. En als je nog niet geluisterd hebt, het is goed, we vergeven het je. Maar vanaf maandag ben je erbij. Tussen 6 en 9, hier bij Nostalgie.
2: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Met Euromillions.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupelle in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
9: Op, op, alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
14: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
13: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
15: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
16: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
17: De 80s en 90s top 2000.

0: emo-momentje voor veel mensen, denk ik. Clouseau met afscheid van een vriend op 17. Frank, laat weten, speciaal om het vandaag te horen. Is gespeeld op de begrafenis van mijn vader. En vandaag is het zijn verjaardag.
1: Oh, mooi. Maar de rauwste stem die komt er nu aan op 16. Moest helaas afscheid van haar nemen deze zomer nog. Maar een mooi eerbetoon aan een fantastische madame. Bonnie Tyler.

0: uit Waregem, die schudde ook nog een berichtje. Ik geniet volop van de top 2000 80's en 90's muziek uit mijn tiener- en twintigerjaren.
1: En Cathy uit Assen, die heeft er zich van gepakt hoor. Ze zegt, ik heb mij er een goede gin tonic uitgegoten. Oh. In het zonnetje genieten. En op naar nummer 1. I love it. Dikke merci al voor deze 2 weken. Have fun aan ons clubje. En ons clubje, dat zijn we natuurlijk allemaal. In die fijne nostalgieclub is het zo fijn vertoeven natuurlijk. Ja.
0: En straks hoor je de hoogste Belg in de lijst op plekje 14.
1: En ik denk dat veel mensen gaan denken, huh? Krijgen we die nu al? Maar jij hebt hem gestemd.
2: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80's en 90's party. Shaken en meebrullen met de grootste 80's en 90's party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80's en 90's party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Waar kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: De 80's en 90's top

0: tijdje geleden sprak ik nog met Bert Huizentruit, de man die lang drumde bij Gorky en vertelde over Luc de Vos. Nog altijd met zoveel liefde, met zoveel passie. Voske. Hij is er niet meer, maar zijn muziek die blijft eeuwig verder leven. Ook bij ons, Mia van Gorky, door jou gestemd op 14.
1: En nu is het tijd voor een religieus momentje. Op 13, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Madonna. Amen.

0: nog geen laagje stof op, hoor, op deze Like a Prayer van Madonna. Deze zomer zong ze het nog op Coachella met de superster Sabrina Carpenter. Legendarische versie van deze Like a Prayer natuurlijk.
1: Ja, we krijgen ook weer een berichtje. Een leuk berichtje van Sanne hier binnen. Ik vind het eigenlijk wel grappig, zegt ze. Ik ben in de war. Ik ben deze morgen vertrokken en ik hoorde mijn favoriete DJ's. Ik kom nu thuis, ik steek de radio aan en jullie zijn er terug. De tijd is precies blijven stilstaan vandaag, zegt ze. I love it. Ja, want we draaien inderdaad een dubbele shift vandaag. Maandag zijn we uiteraard weer terug op post tussen 6 en 9. Dus altijd welkom, hè, in die leukste nostalgieclub om mee op te staan elke dag weer.
0: Ondertussen gaan wij naar een man die deze zomer nog hier tegenover de studio stond op Linkeroever. Ja. Robbie Williams met Angels.

0: enkel Robbie Williams op 12 met zijn Angels. Frederik?
1: Yes.
0: Ik durf jou eigenlijk niet vertellen welke plaat er na 5 uur komt, want ik ben bang dat je boos gaat worden.
1: Nee, ik ben niet boos. Ik ben zeer zwaar teleurgesteld.
0: Je hebt het al gelezen?
1: Ja, ik heb het zien staan, ja.
0: Op 11 een plaat die Veronique de Kok echt wel wat hoger had verwacht.
1: Schandalig. It's a sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan.
2: Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker. Knaldi.
5: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
7: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
8: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy? Doe samen met de Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Beaux-Arts, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Leden bij Leemans.
13: Maar Suzy, parket, dan moeten zagen met een cirkelzaag.
14: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
13: Met die huizaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
14: En met jagenzaag, grok ik niet vooruit.
13: Maar Suzy toch?
15: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
17: Ah! Ik ben het beu!
18: Oei.
17: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
17: Ja, en hoe ver door lievers?
18: Ver genoeg, maar niet te ver.
17: Ah ja. Voor de kinderen.
18: Weet je wat? Jij

0: Goedemiddag, het is bijna 1:55. Hier is het nieuws met Vrouwkje Kaljon. En Vrouwke, je neemt ons mee naar het Assize-proces in Brugge.
1: Inderdaad, daar zijn harde beelden getoond van hoe de aardappelboer uit Waardamme zijn twee dochtertjes vermoordde. Op foto's is te zien hoe de kinderen krapwonden hadden en dat ze wellicht nog lang hebben gevochten voor hun leven. Uit de reconstructie bleek ook dat de oudste dochter nog probeerde weg te lopen, maar dat de vader haar tegenhield. De man riskeert levenslang voor de dubbele moord op de meisjes en voor de moordpoging op de moeder. De politie in Gent heeft een PV opgemaakt na de homofobe uit spraken tegen content creator Jonathan Medaar. Die postte eerder deze week een filmpje waarin enkele jongeren hem en zijn vriend beledigen en lastigvallen. Medaar zou ook nog klachten indienen bij de politie. Het parket moet nu beslissen of er een vervolging komt. En in de grote prijs van Azerbeidzjan, Formule 1, vertrekt de Brit George Russell morgen van op pole position. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegas Charles Leclerc. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli crashte tegen een muur. Hij vertrekt morgen van op de 16e plaats.
2: Nostalgie weer.
1: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen vrij zonnig bij zo'n 22 graden. Zondag begint eerst grijs. Daarna krijgen we opnieuw veel zon en warme maxima tot 27 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
2: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
3: We are 80s. We are 90s.
2: We are
3: nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000.
4: Sander en Veronique.
0: Het laatste uur van onze top 2000. Iets voor zes weten we wie jij opeens stemde. En net buiten de top 10, Toto met Africa. Dat moet volgend jaar beter, mannetjes.

0: Goedemiddag, zo fijn dat je erbij bent op de finale van 2 weken. Puur muzikaal plezier. Al die herinneringen uit die 2 fantastische decennia. En gemixt als een perfecte, verfrissende cocktail. Een rumkolakke, zeg maar. Hè. En die zalige zomerzon er ook nog eens bij op dat bolletje. Fantastisch.
1: Fabienne uit Astenbroek stuurt volop aan het koken. Radio luid, want anders hoor ik er niets van met de damkap. Deze mocht voor mij toch heel wat hoger staan. Hoor. Toto, zalig om te luisteren. En ze is heel benieuwd naar die top 3. Ja, voor we die top 10 alvast induiken, moeten we eerst nog eens terugkrijgen. Terugkijken liever wat je allemaal al op je muzikale bordje hebt gekregen. We gaan even terugkijken van 20 naar 11.
2: 20.
0: De top 20 openen we met pure 90s dance gala met Freed From Desire. Door jou nog net in de top 20 gestemd.
2: 19.
1: Metallica ruilde het hardere beukwerk even in voor de akoestische gitaar op 19. Nothing Else Matters.
2: 18.
0: De meest iconische synthesizer-opening van de 80s knalde voorbij op 18. Europe met The Final Countdown.
2: 17.
1: 20 keer staan ze erin, de broertjes van Clouseau. 90s van eigen bodem, vanmorgen nog op mijn melodica. Nu op 17. Hun hoogste notering. Afscheid van een vriend.
2: 16.
0: Maar verloor haar afgelopen zomer, maar haar stem blijft voor eeuwig overeind. Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart op 16.
2: 15.
1: Een rocksleper uit de 90s op 15. Bon Jovi, die zweert jou eeuwige trouw met Always.
2: 14.
3: Sterren komen, sterren gaan. Alleen Elvis blijft bestaan.
0: De hoogste Belg in onze lijst, Luc de Vos en Gorky, kregen jouw stemmen voor Mia op nummer 14.
2: 13.
1: Maar liefst 23 keer in jouw 80s en 90s tot 2000. De Queen of Pop eist haar plek op Madonna met Like a Prayer op 13.
2: 12.
3: And through it, oh, she offers me protection.
0: Deze zomer nog op Life is Live in Antwerpen. Jullie waren duidelijk fan. En Robbie Williams op 12 met Angels uit de 90s.
2: 11.
1: In de woorden van Veronique de Kok, veel te laag. De herkenbare 80s groove waar je niet omheen kunt. Toto die bracht de regen naar de savanne met Africa op nummer 11.
0: En we duiken de top 10 binnen met een portie gitaren die de 90s gevormd hebben. Ineens waren daar de lange blonde haren van Kurt Cobain. Iedereen werd gek en deze Smells Like Teen Spirit headbang je nog altijd mee.
1: Veronique, heb jij ooit al in een moshpit gezeten?
0: In een wat?
1: In een moshpit.
0: Wat is dat?
1: Voor alles is het de eerste keer.

0: brengt heel wat emoties naar boven, die top 2000. Zeker die finale. Christophe uit Elsenen. Die zegt, jullie hebben niet goed geteld, denk ik. Was de deurwaarder zat of zo? En George moest veel hoger staan, maar Sander en Vero, goed bezig zoals altijd. Heeft heel veel plezier beleefd aan de top 2000.
1: Ja, en Katja uit Afleggen heeft ook een berichtje gestuurd. Die zegt, hop, hop, Céline Dion. Ja, de stemmen zijn geteld, hè. Ik weet nog niet waar we gaan eindigen. Hè. Hilde Uitsteken heeft ook een berichtje gestuurd. Zalig in het zonneke, wandelen met de honden met super muziek in mijn oren. Ja, twee weken lang hebben we samen afgeteld, hè. Samen met jou. En nu zitten we in die top 10 al, zeg. Jij hebt die mee bepaald. Ja, tot 4 uur vandaag kon je mee stemmen, dus het is beslist eigenlijk, hè.
0: It is what it is, zeggen ze in Engels.
1: It is what it is. Er komt zo meteen zelfs een nummer aan dat naakt zelfs is ingezongen op 8.
0: Ja, Veronique, daar hebben we nu ook niks aan. Welk nummer plant er zijn vlagje op 8 naakt ingezongen?
1: Ik denk dat hij veel heeft geplant dan.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vos Tools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vos Tools merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
2: Open deur bij Vos Tools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
3: De 80s en 90s top 2000.

0: naakt ingezongen, dus deze R.E.M. Losing My Religion. Je vraagt je af waarom, Veronique?
1: Ja, ik snap het niet zo goed. Sta je daar dan helemaal bloot voor uw micro in zo'n studio?
0: Dat denk ik wel.
1: Oké.
0: Ja, misschien, ja. Komen er stoffen vrij die anders niet vrijkomen.
1: Oh, nee.
0: Wij gaan verder met een madame die jij heel graag had willen zien. Hè?
1: Oh, zeg maar zeker. Heel veel luisteraars hadden deze dan ook op één gezet. Ik snap het wel, hè, met al die comeback-concerten in Parijs. Céline Dion was helemaal terug. Wat had ik er graag bij geweest.
0: Je hebt geprobeerd, hè?
1: Ik heb het zoveel geprobeerd, maar ik raakte niet binnen.
0: Ah, bon. Laat ons nu even de ogen toedoen, alsof je op de voorkant van een Titanic staat.
1: Met u achter mij.
0: Jouw nummer 7 is dit.

0: veel mensen met keelpijn nu, denk ik.
1: Ja, dat moet pijn doen, hè. Ja, de 80's veroveren de zesde plaats met Aha en Take On Me. En de 90's die gaan dan weer lopen met het vijfde stekje. Vijf vriendinnen die de wereld veroverden in dat decennium. Hoeveel kleine meisjes wouden niet de Spice Girls zijn in de 90's? Jij zette deze wannabe heel terecht op vijf. Yo!

0: Ja, nog vier songs over voor de vier hoogste plekjes. Prince met Purple Rain, Michael Jackson met Billie Jean en Bryan Adams met Summer of 69, allemaal uit de 80s.
1: En de vierde, de 90s eer, die wordt alweer hooggehouden door U2 met One. Maar wie belandt waar? Dat is de enige vraag die we vandaag nog moeten beantwoorden. De chocolademedaille, zoals ze dat zo mooi zeggen. De vierde plaats, die delen we zo meteen uit binnen minder dan 4 minuten.
2: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Jij? Yeah?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
0: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
15: Want heel af en toe...
16: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
15: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad huppelhondenkoekjes.
17: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes.

0: nightoftheproms.be.
1: Hela Marke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
2: De 80s en 90s top 2000.
3: Nummer 4.

0: Frank uit Haagd zegt zalig, onze openingsdans. Wat een fantastisch nummer. Op plekje 4, Prince en Purple Rain. Denk aan u mannetjes, deze muziek, die lijst die mag nooit stoppen. Geen paniek, na 6 uur zometeen neemt Ewout van der Poort je nog eens mee door het allerbeste van deze lijst van die 80s en die 90s. Maar niet natuurlijk voor we ons podium kennen. We moeten naar nummer 3, Veronique. En op 3 staat een song die in 1983 maar liefst in 13 landen op nummer 1 belandde.
1: Ja, en op dit moment meer dan 3 miljard keren

is gestreamd op Spotify. Onlangs nog, na de release van de film Michael, was het weer het meest gestreamde nummer van dit moment. In de 80's was hij al muzikaal overal. En in jouw 80's en 90's top 2000 staat hij op 3. Hier is Michael Jackson en Bill.

0: Victor laat weten. Ik ben zo benieuwd naar de nummer 1. Ik denk dat je niet de enige bent, Victor.
1: Ja, we zijn er bijna, hè.
0: Op 3, deze Michael Jackson met Billie Jean.
1: Ja, en nog 2 nummertjes hebben we voor jou.
0: En vooral even die op jou afvuren, moeten we eerst even terugkijken wat er allemaal al geweest is. We gaan even terug van 10 naar 3.
2: 10.
1: De plaat die begin jaren 90 een heel nieuw genre op de kaart zette. Nirvana trapte de top 10 open met Smells Like Teen Spirit.
2: 9.
0: Een portie seks en een portie saxofoon met George Michael. Lekker zwoel op 9 met Careless Whisper.
2: 8.
1: Een mandoline en pure melancholie uit de 90s met R.E.M. en Losing My Religion op 8.
2: 7.
0: Jack and Rose, epische filmmuziek uit Titanic op 7. Celine Dion liet jouw hartje smelten met My Heart Will Go On.
2: 6.
1: Een synth-pop-parel uit de 80s met onmogelijke hoge noten, vrolijke synths. Aha, met Take On Me op 6.
2: 5. If you wanna be my lover.
0: Het zal wel zijn, 10 keer vind je ze terug in jouw lijst. Maar met hun debuutknaller vliegen de Spice Girls recht die top 5 binnen. Pure girl power op nummer 5 met Wannabe.
2: 4.
1: Chocolademedaille voor Prince. Net niet, maar kleurde wel de hemel paars op nummer 4 met Purple Rain uit de 80s.
0: En dat podium dan?
2: 3.
0: Dat trappen we af met de plaat die het geluid van de 80's tekende. De baslijn van Michael Jackson met Billie Jean op nummer 3.
1: Maar wie wordt het, hè? Wie landt er op 1? Wie verovert de kroon in onze 80's en 90's top 2000? Wie staat er bovenaan na 2 weken lang puur muzikaal plezier? Na 2 weken lang bij elk nummer teruggecatapulteerd worden naar mooie of zelfs emotionele momenten. Toch straf wat muziek kan doen. Maar wie staat er nu bovenaan?
0: Gaan de heren van U2 lopen met de nummer 1? Op een exact 50ste verjaardag als band, want dat is vandaag. Of is het toch Bryan Adams, die met zijn anthem over vrijheid en nostalgie de wereld veroverde in de 80's met Summer of 69? Jouw nummer 2?
1: Is U2 met One, een prachtige song uit de 90's.

0: En dat betekent natuurlijk dat jouw nummer 1 uit jouw 80s en 90s top 2000 Bryan Adams is met Summer of 69. Een knaller van een song natuurlijk uit 1985. En ook een prachtig orgelpunt op voor wat elk van ons een heerlijke muzikale trip was. Wij horen elkaar maandag terug tussen 6 en 9.
1: Maar voor nu veel plezier met Ewout van der Poorten zometeen, die je verder meeneemt in de wereld van de 80s en de 90s. En hij geeft de keuze zelfs helemaal aan jou. Maar het laatste woord van deze 80s en 90s top 2000 is natuurlijk... Bryan Adams. Jouw nummer 1, Summer of 69.

0: straks bij Nostalgie.
1: 90s en 90s top 2000 replay start zometeen met The Barge, The Rhythm of the Night. En de rest van de playlist bepaal jij. Stuur de plaat die je de afgelopen twee weken hebt gemist in de lijst door via de Nostalgie-app. En ik draai hem voor je.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel. Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 1 voor 6, het nieuws met Fraukje Kaljon. De Vlaamse ministers nemen een korte pauze in de begrotingsgesprekken.
7: Ja, inderdaad. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn coalitiepartners vanmiddag een aangepast voorstel gedaan. En daarin overweegt hij bijvoorbeeld om onze waterfactuur te verhogen. Maar de regering wil bijvoorbeeld ook haar kastelen verkopen. Over een uurtje beginnen de ministers er opnieuw aan, want de deadline is krap. Maandag wil Diependalen de plannen al voorstellen in het parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer uit Waardamme die zijn twee dochtertjes vermoordde, zijn harde beelden getoond. Op foto's is te zien hoe de kinderen krapwonden hadden en dat ze wellicht nog heel lang hebben gevochten voor hun leven. Uit reconstructie bleek ook dat de oudste dochter nog probeerde weg te lopen, maar dat de vader haar tegenhield. De man riskeert levenslang voor de dubbele moord op de meisjes en voor de moordpoging op de moeder. En in Amsterdam in Nederland is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer is een gevangenismedewerker. Volgens getuigen had het slachtoffer ruzie met de man die met zijn hond langs het terras liep. En daarop zou de man met de hond hebben geschoten. De politie kon de verdachte oppakken. Er zou geen link zijn tussen de schietpartij en het beroep van het slachtoffer.
0: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen vrij zonnig bij zo'n 22 graden. Zondag begint eerst grijs. Daarna krijgen we opnieuw veel zon en warme maxima tot 27 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De grootste hits uit twee decennia.
8: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Replay.
8: Ewout van der Poorten.

0: Roxette met Deluxe. Ze stonden op 323 in de 80s en 90s top 2000. Fijne vrijdagavond. Dit is de 80s en 90s top 2000 replay. En vandaag een heel bijzondere replay, want jij bepaalt de muziek. Heb je de voorbije twee weken tijdens de 80s en 90s top 2000 jouw favoriete plaat gemist? Wel, dan mag je ze nu vanavond aanvragen. Stuur jouw song door via de Nostalgie-app en ik draai ze voor je. En vertel er me ook de reden bij waarom je die plaat wil horen, waarom het je favoriete plaat is. Ook Peggy uit Haaltert stuurde haar plaat voor. Goedenavond, Peggy.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het?
1: Goed.
0: Jij hebt nummer 431 aangevraagd, Lisa Stansfield, All Around the World. Waarom?
1: Omdat dat een hele leuke herinnering is van vroeger.
0: En wat bedoel je met vroeger?
1: Ja, met een jeugd, hè.
0: En welke periode is dat dan?
1: Oh, ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was. Ja. Als ik in het Geniep in de dansing ging en mijn ouders wisten dat niet.
0: Peggy, in het Geniep in de dansing. Heb je dat dan ooit later verteld of niet?
1: Oh, nee, papa heeft mij nog komen zoeken.
0: Peggy, je was een hevige, heb ik het gevoel.
1: Ja, nog altijd.
0: Je vraagt wel een vrij rustige plaat. Voor jou, Lisa Stansfield, All Around the World. Fijne avond.
1: Ja, dank u wel.

0: Voor Liesbeth uit Kortrijk, de Police, Every Little Thing She Does is Magic op 597.
1: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusse invasie.
6: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
6: Oh. Niklas, hallo.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
6: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
10: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
11: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
12: Je informeren voor je gaat renoveren?
13: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
12: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
13: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
12: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
14: Ben je op zoek naar je eerste job?
15: Zo klaar voor.
14: Of is het tijd voor een carrière switch?
15: Ja, zo klaar voor.
14: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
15: Zo klaar voor.
14: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
16: De 80s en 90s tot 2000. Replay.

0: Hallo, ik ben Jasmin. Ik wil dolgraag Dancing in the Street terug horen van David Bowie en Mick Jagger. En waarom? Omdat ik daar gewoon een keileuke plaat vind waar heel veel energie in steekt en waarop ik dolgraag op dans.
1: De 80s en 90s top 2000. Replay bij Nostalgie. Okay.

0: Op 635 in de 80s en 90s, top 2000. It's My Life van Dr. Alban. Het werd nog eens aangevraagd door Kevin uit Lommel, omdat het hem terug katapulteert naar de tijd toen er nog echt werd gedanst. Iedereen stond op de dansvloer bij dit nummer, bij de eerste tonen daarvan. Op 605 stond Mattia Bazaar met T-Cento. En Jan uit Mortsel, goedenavond. Oh, ik moet dit doen. Jan uit Mortsel, goedenavond.
1: Ja, wat.
0: Waarom wil je Mattia Bazaar met T-Cento nog eens terug horen?
1: Ja, dat brengt me ook weer heel terug naar de tijd dat ik in het begin nog werkte in een labo bij Bezillen Soklet heette dat toen. Tegenwoordig is dat Mondelez. En we maakten daar toen Leo's en van alles. En dus dat liedje kwam op de radio en ik vond dat altijd heel plezant. Direct in de stemming, goed gezind, goede sfeer. Dus prima nummer, dansnummer ook.
0: Ja, dus ik draag het speciaal voor jou nog eens op 605. Ja. Mattia Bazaar, T-Cento. Ja. Ik heb wel nog één vraag. Dus dat is waar de echte Leo, iedereen komt als je Leo roept, werd gemaakt?
1: Ja, de echte Leo. Als je de Leo roept, dan komt iedereen af. Dat is geen probleem.
0: Is dat een grapje die veel mensen met je maken?
1: Ja, dat komt voortdurend terug natuurlijk. Dat is ook goed voor... Dat is een goede... oorwormen, dus dat is heel goed. Hè?
0: Ja, absoluut. Ik excuseer me ervoor. Ik heb wel nog één laatste vraag. De andere Leo, omgekeerd gespeeld, de Olé, werd die daar ook gemaakt?
1: Ik weet het niet. Ik sta me vaak weg iets van voor, maar ik denk het toch niet eigenlijk. Nee.
0: Maar ik heb het gevoel van wel eigenlijk.
1: Blijven vissen.
0: Ja, Jan, een fijn weekend. Hier is Mattia Bazaar voor jou.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Op 1309 in de 80s en 90s top 2000. Marco Borsato met Waarom Nou Jij. Saskia uit Herentals wou het liedje nog eens terug horen. Het is een van die nummers die bij mij meteen herinneringen aan de 90s opwekken, zegt ze. Ook liefdesperikelen wel, het einde van een eerste liefde. Maar blijft een goede plaat, Marco Borsato. De 80s en de 90s stonden afgelopen week centraal. Afgelopen twee weken centraal hier bij Nostalgie. En deze week kregen we zelfs een echte 90s boyband over de vloer, namelijk de heren van Good Shape. Die waren in de jaren 90 zo populair dat ze soms op de vlucht moesten slaan voor hun eigen fans, vertelden ze hier in de studio.
1: Dat waren wilde tafereelen. Hè? Ja. We hebben nog moeten weglopen. Wij kwamen buiten van een optreden. Er stonden honderden meisjes. Wij moesten echt lopen. Met ons kostuumjes aan.
0: De heren van Good Shape hoor je zo meteen in de 80s en 90s top 2000 replay. Of ze vandaag dat kostuumje nog altijd aan hebben, dat kan je zelf ontdekken tijdens de Nostalgie 80s en 90s party. Want daar staan ze op het podium samen met nog een paar andere kleppers.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s party. En meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunmap.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.

0: keuken.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht.
6: Oh, amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schatje, wel.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf €50.
5: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
10: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak, wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
5: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
12: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
5: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
12: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
13: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
14: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
15: De 80s en 90s top 2000 replay.
16: Nostalgie. Ewout van der Poorten. Take my life.

0: Ik ben Nancy uit Houthulst. En ik zou graag nog een keer Tears for Fears horen met Everybody Wants to Rule the World. En waarom? Ik vind dat een fantastisch nummer. En ik ben met mijn zus in mei dit jaar naar New York geweest. En wij hebben daar dat liedje ongelooflijk veel gehoord op openbare plekken. En sindsdien ben ik er nog meer weg van. Doei!
1: De 80s en 90s top 2000. Replay bij Nostalgie.

0: straks bij Nostalgie.
1: Jouw replay van de 80s en 90s, top 2000, met zometeen nummer 456. Pat Benatar en Love is a Battlefield.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiend, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
4: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
5: Stel, ik wil leren traden.
6: Ja?
5: Hoe begin ik daar dan aan?
6: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
5: En hoe leer ik het in de praktijk?
6: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
5: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
6: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
5: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
6: Kijk op belgiantradingacademy.be.
5: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
7: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
8: Nostalgie. Top 3000.
9: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
10: Europabank. De bank die durft.
1: Nostalgie. Goedenavond, het nieuws van 7 uur krijg je van Fraukje Kallion. Er is een doorbraak in een onderzoek van de moord op een nachtwinkeluitbater.
11: Ja, er zijn 7 verdachten aangehouden. Dat meldt het parket van Brussel. 3 mannen drongen begin augustus de nachtwinkel in Elsene binnen. Ze sloegen de uitbater meerdere keren, waarna hij overleed. Ook zijn vrouw kreeg enkele klappen en werd opgesloten in de kelder. Volgens het parket stonden nog 2 andere verdachten op de uitkijk. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Litouwen organiseert de grootste evacuatieoefening ooit. Een week lang bereiden de inwoners zich voor op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer de evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek, mocht er vanuit buurland Wit-Rusland een inval gebeuren. Sinds de Russische inval in Oekraïne organiseert Litouwen elk jaar zo'n oefeningen. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. En voetbal. Onze Rode Duivels maken zich klaar voor de Nations League wedstrijd in en tegen Italië. Het wordt ook de eerste wedstrijd van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En die wil meteen zijn stempel drukken en winnen. De Rode Duivels krijgen vanavond steun van zo'n 700 meegereisde fans. De match begint om 9:15.
12: Nostalgie weer.
11: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen vrij zonnig bij zo'n 22 graden. Zondag begint eerst grijs. Daarna krijgen we opnieuw veel zon en warme maxima tot 27 graden. Volgende week iets meer wolken, maar het blijft wel warm. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Vrouwke, jouw weekend begint?
11: Ja, klopt.
1: Met frietjes, heb ik begrepen?
11: Met frietjes en voetbal.
1: Voetbal, daar ben je fan van. Met de frietjes maak ik me even gek.
11: Wat ga ik eten? Ja, frietjes met een curryworst en kaaskroket.
1: Saus?
11: Curry. Curry's. Koude curry.
1: Met de curryworst.
11: Ja.
1: Ik zie de combinatie niet met de kaaskroket, daarom dat ik even bleef hangen. Maar...
11: mayonaise.
1: Zeer lekker, fijn weekend.
11: Jij ook.
13: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
14: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
13: De 80s en 90s top 2000. Replay.
15: Wout van der Poorten.

0: baby. Nog eens horen. Want dat heb ik met een cassettedek. Start, stop en rewind. De tekst van geleerd in de jaren 90. Toen er nog geen internet was om de teksten op te zoeken. Dus dat zou echt wel heel fijn zijn om nog eens mee te zingen. Dank u.
1: De 80s en 90s top 2000. Replay bij Nostalgie.

De nummer 146 uit de 80s en 90s top 2000. Ice, Ice Spring. Van Vanilla Ice. Nelen uit Wilselenwoud. Liet je graag nog eens terughoren. En heb jij ook zo'n wens? Heb je deze week een nummer gemist? Deze week en de week ervoor, de afgelopen twee weken in de 80s en 90s top 2000. Wel, dan kan je dat vanavond aanvragen, want dit is de 80s en 90s top 2000 replay, waar jij tot 9 uur vanavond controle hebt over de playlist. Stuur de plaat die je wil horen door via de Nostalgie-app. Vertel er ook bij waarom je het liedje graag terug wil horen. Dat maakt het een stukje makkelijker voor mij. Patricia die stuurt: ik wil graag Magie van Philip Rob Oprecht graag nog eens terug horen. Ik heb het even opgezocht waar die stond. Philip Robrecht stond op 1228 met Magie. En Patricia wil dat graag terug horen omdat het haar openingsdans was op 2 juli 1993. Iedereen koos voor Bryan Adams of the Scorpions. Wij kozen voor dit Nederlandstalig nummer. Prachtige tekst. En na 33 jaar durven we regelmatig nog eens slouwen op deze prachtige song. Groetjes van Patricia en Alain. Geniet ervan, Patricia. Patricia en Alain doen sloken op Philip Robrecht. Dit is Magie.

0: 352 in de 80s en 90s. Top 2000, Labouche met Be My Lover. Bram uit Tiene vroeg het liedje nog eens aan. Ja, dat is Eurodance voor mij. Dat zijn die cd'tjes die ik verzamelde. En dit liedje vol een bak. En mijn ouders die waren daar niet zo blij mee. Zeker op het laatste uur dat ik dit nummer draaide. De 80s en 90s, top 2000 replay. De platen die je gemist hebt de afgelopen twee weken. Vraag je aan via de nostalgie-app. Huey Lewis and the News, dat is 454, hoor je zo meteen. En ook Shiny Happy People voor Kim uit Turnhout. Dat is van R.E.M. en Kate Pearson, zo meteen.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100%. Met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: 80s en 90s tot 2000.

0: Hey, ik ben Kim uit Turnhout. Ik zou graag Shiny Happy People nog eens willen horen van R.E.M. Dat is een heel atypische plaat van hen, maar ik word daar altijd zo instant vrolijk van.
1: De 80s en 90s top 2000 replay bij Nostalgie.

0: Wham! Met The Edge of Heaven. In de 80s en 90s top 2000 stonden ze op 501. Veerle, een goedenavond. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Veerle, jij wil ook graag een liedje terug horen uit de 80s en de 90s top 2000. Vertel, welke plaat wil jij graag horen?
1: Ik wil graag nog eens Alphaville horen met Sounds Like a Melody.
0: En waarom?
1: Vorige week dinsdagavond stapte ik in het laatst in mijn auto en ik hoorde de laatste noten van dat liedje en ik dacht, oh ja, dat is een tof melodietje. En dat is lang geleden dat ik dat heb gehoord, maar ik wist eigenlijk niet wie dat zong of hoe dat heette. Dus ik heb het nummertje in de top onthouden om het achteraf te kunnen opzoeken.
0: Ja, het nummer in de top.
1: En nu wil ik het nog eens graag helemaal horen natuurlijk.
0: Het is dat. En het nummer in de top, waar stond Alphaville?
1: 1813.
0: Dat heb je heel goed. En hoe heb je het dan uiteindelijk opgezocht om het te vinden?
1: Op de website van Nostalgie stond de hele top uiteindelijk. En daar heb ik dan nummertje 1813 opgezocht.
0: Voilà. En je had het wel al vroeger gehoord. Je vindt het een leuk nummer, maar het was heel lang geleden.
1: Ja, klopt.
0: Voor jou doe ik het heel graag. Nog eens opnieuw. De 1813 uit de 80s en 90s top 2000. Dit is Alphaville. Sounds like a melody. Veel een fijn weekend.
1: Oké, super. Ja, voor jou ook. Daar.

0: West-Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: De 80s en 90s tot 2000s. Replay. Nostalgie.

0: David Bowie met Little China Girl. David, zijn hoogste notering in de 80s en 90s top 2000 was uiteraard Let's Dance. Die hoorde je deze namiddag op nummer 25. China Girl stond op 430. Heb jij de afgelopen twee weken een nummer gemist in de 80s en 90s top 2000? Vanavond is je kans om die plaat, misschien wel jouw favoriete plaat, terug te horen in de 80s en 90s top 2000 replay. Nog tot 9 uur vanavond kan dat. En ook Tom, die heeft zijn favoriet in die 80s en 90s top 2000. Het is de plaat die op 1887 staat.
1: Hoi, ik ben Tom uit Ekro en ik zou graag Clouseau horen met Dansen, omdat Clouseau volgend jaar optreedt in het Koning Boudewijnstad.

0: straks bij Nostalgie.
1: Tot 9 uur is dit jouw replay van de 80s en de 90s top 2000. Met zometeen nummer 619, Britney Spears. Met Crazy.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Goedenavond, het is 8:02. Het nieuws krijg je van Céline Bruindonks.
8: Goedenavond. De tweede procesdag tegen Chris van Averbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
9: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
8: Van Haverbeke riskeert levenslang. Over 3 kwartier starten de Rode Duivels aan hun Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Het is de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. Hij maakte zo net zijn opstelling bekend, sportjournalist Stijn Vlaming.
10: De opstelling van de Rode Duivels, en opvallend, ik ga niet alles zeggen, de voorlinie, jonge voorlinie met God, Moreira en de Ketelaar, toch redelijk onuitgegeven.
8: De wedstrijd begint om 9:15. En geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd 5e in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen. De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.
11: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
11: De 80s en 90s top 2000.
12: Replay. Ewout van der Poorten.

0: Talk Talk. Eén keer. Op 1822 in de 80s en 90s, top 2000. Fijne vrijdagavond. Tot 9 uur is dit jouw kans om de plaat, misschien wel je favoriete plaat, die je de afgelopen twee weken gemist hebt in de 80s en 90s top 2000, opnieuw te horen. Stuur de plaat via de Nostalgie-app. Vertel erbij waarom je het liedje wil terughoren. En misschien, want er zijn heel veel aanvragen, draai ik hem nog voor 9 uur. Peter uit Weinichem, goedenavond.
1: Goedenavond, Ewout.
0: Jij had een bijzonder nummer die je graag wil terughoren in de 80s en 90s top 2000 replay. Zeg eens.
1: Babylon Zoo met Spaceman. Dat is jaren geleden dat ik dat nog op de radio heb gehoord.
0: Ja, dat klopt. Dat is iets wat niet zo vaak meer voorkomt. Welke herinneringen brengen dat nummer bij jou boven?
1: Goh, vroeger op Fave werd dat veel gedraaid. Maar dan is dat in de vergetelheid geraakt. Omdat dat niet zo heel veel op de radio werd gedraaid. En vandaar dat dat nog eens leuk is om dat te horen.
0: Het is wel een heel speciaal nummer natuurlijk. Het gaat van rock naar house en omgekeerd.
1: Ja, inderdaad. Dat is echt een fantastische plaat om te beluisteren.
0: Peter, voor jou is hier Babylon Zoo met Spaceman.
1: Dank je vriendelijk. Fijne avond.

0: De nummer 802 uit de 80s en 90s, top 2000, Crazy For You van Madonna. Voor Anna uit Beringen, Anja uit Beringen. Ze stuurt graag Crazy For You van Madonna, want ik ben met de bus van de lijn aan het werk tot ongeveer 11:15 met nostalgie uiteraard op de radio. Anja, bedankt voor je bericht. Wil jij je plaat, je favoriete 80s of 90s plaat die je gemist hebt, nog horen? Tot 9 uur kan je ze aanvragen via de nostalgie-app. Zometeen nummer 543 uit de 80s en 90s top 2000 Genesis met The Invisible Touch. En ook Jennifer Lopez komt eraan voor Kim uit Genk met Waiting For Tonight.
1: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
2: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
1: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
3: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
5: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, lievers?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Dat is Imo!
11: De 80s en 90s tot 2000.

Ik ben Hugo uit Viersel. Mijn eerste vijf, als ik 18 jaar was, ik heb lang moeten wachten voor eer ik mocht uitgaan. En dan ben ik met mijn vrienden uitgenodigd in een Berghem Palace, een omgebouwde cinemazaal. Dat was een ongelooflijke ervaring, zeker voor mijn eerste vijf. Ik heb daar enorm genoten van New Gold Dream, mijn favoriete plaat nog steeds. Dat was ook trouwens een eerste hit waar de Simple Minds mee bekend is geworden. Ik ben daar veel te lang blijven hangen. Ik heb serieus nog mijn voeten gekregen, maar dat trok ik mij niet aan. Het was schitterend.

Degene hitlijst die echt herinneringen naar boven brengt. Voor Hugo was dit de eerste vijf ervaring. Nummer 445, New Gold Dream van de Simple Minds. Zometeen voor Fabienne op nummer 94 in de 80s en 90s top 2000, de Scorpions. Maar nu eerst op nummer 600 voor Nathalie uit Aalst is dit Bobby Brown. Drop it.

0: stonden hoog 94. Ik wou zeggen 1994. 94 in de 80s en de 90s. Top 2000, de Scorpions. En Fabienne, die had ze gemist. Toch iets gemist, namelijk de Scorpions. Still Loving You, mijn favoriete band, schrijft ze. Ze heeft ze live gezien, 15 april. In Vorst, het was schitterend. Toch gezien mijn leeftijd en mijn ziekte. Heel veel sterkte daar, Fabienne. En blij dat je genoten hebt van de Scorpions. De 80s en 90s, top 2000, replay. Met zometeen Rick Astley op 1714. Op een manier dat je hem nog niet vaak hebt gehoord. En ook de nummer 1576 komt eraan. Dat zijn de Two Brothers on the Fourth Floor. Die je op 30 oktober kan zien in Carré in Willebroek. Op onze 80s en 90s party.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000.

0: Two Brothers on the Fourth Floor in de 80s en 90s. Top 2000 Replay Never Alone. En op 30 oktober kan je ze zien in Carré Willebroek tijdens de 80s en 90s Top 2000 Party. Jamie Uitbrecht, goedenavond.
1: Goedenavond, heer Wout.
0: Jij wil graag het nummer 1714 uit de 80s en 90s Top 2000 opnieuw terug horen. Wie staat daar?
1: Dat is Rick Astley. En dan meer bepaald met Cry for Help.
0: Dat is geen alledaags nummer van Rick Astley, komt uit begin jaren 90.
1: Klopt, 1991, toen was hem gestopt, gebroken met Stock Aitken en Waterman. Hè.
0: Ja, dus ik hoor dat je een specialist bent. Stock Aitken en Waterman, dat waren de producenten die voor die typische 80s sound van Astley zorgden. En dan in 91 kwam hij met iets totaal anders.
1: Ja, dat was echt een U-turn van je welste. Hè. Dus ook heel het album Free, waar dat nummer uitkomt. Dat is jazz, soul, er staat een rocknummer op, er staan ballads op. Samenwerking met Elton John, Mark King van Level 42, Rob Fisher, Climby Fisher, allemaal meegewerkt. Andrea Crouch bijvoorbeeld met de chorus, die zingt mee op Cry for Help. En Dudley van Out of Noise heeft meegewerkt ook aan dat nummer, dus echt fantastisch. Hè?
0: Je bent een hele grote fan, heb je hem al live aan het werk gezien?
1: 20 keer ondertussen.
0: Hoe zou je Rick Astley live omschrijven?
1: Ja, dat is geweldig. Hè. Dat is feest van de eerste minuut tot de laatste minuut. Heel interactief met de fans. En iedereen zit mee. Ze kennen de grote nummers. Hè. En al de rest, ja, dat wordt gewoon meegebruld. Ja. Ja,
0: heel bescheiden man ook tijdens de optredens.
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. Down to earth.
0: Ja, op 1714 voor jou is hier Cry for Help. Fijn weekend, Jamie.
1: Dankjewel, jij ook, Wout.

Lieven heeft Frank Boeien live gezien in de Lakenhallen in Ypres. Een fantastisch optreden en wou hem daarom nog eens terug horen. De 610 uit de 80s en 90s top 2000, zwart-wit. Als je geen genoeg kan krijgen van de 80s en 90s top 2000, dan heb ik heel goed nieuws voor je, want de volledige top is sinds vandaag opnieuw te beluisteren via het extra nostalgiekanaal 80s en 90s top 2000. Dat is via de Nostalgie-website en ook via de Nostalgie-app. Daarmee meteen ook mijn excuses voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Ik heb te veel aanvragen, ik heb ze niet allemaal kunnen draaien. Dus maar op die 80s en 90s top 2000, dat extra kanaal, kan je de hele dag 24 op 24 genieten van de 80s en 90s top 2000. Zometeen start het Nostalgie Hit Weekend. Het hele weekend hoor je alleen de grootste hits, waaronder ook veel liedjes uit de 80s en de 90s natuurlijk. 201 in de 80s en 90s top 2000, nog voor het nieuws van 9 uur. Dit is Glenn Medeiros voor Steven.

0: voilà, manneke. Heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van...
1: We are music.
0: De Quizards of Oz. Suske en Quizke. Cristiano Ronaldo. Lionel Quizzy. Als je nu al denkt van, ja William, dat is... Schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet makkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
3: We weten intussen wel al dat de dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daags staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd vijfde in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen.
5: Tot de laatste 5 kilometer wou ik nou altijd gewoon voor de overwinning gaan. En ja, ik probeerde op elk klimmetje een beetje toch een schifting te maken. Maar er staat ook niet meer echt genoeg op. Maar ja, in de sprint voelde ik eigenlijk wel op 500 meter van de finish dat het moeilijk ging zijn om nog een medaille te pakken. Maar ik ben op zich wel tevreden met mijn koers.
3: De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van dat groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten dan meer zon en tot 24 graden. En zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
2: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
1: Non-stop, de grootste hit. Nostalgie.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

nostalgie hit weekend.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
1: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
3: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
1: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
4: Non-stop de grootste hits.
0: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
1: Non-stop, de grootste hits.
0: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.